0: 10 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Nico Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. Daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden autoriteiten in Oekraïne. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 mensen konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven van Odessa net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en Mykolaiv. Dan nog het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht is het overal droog, bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Oude Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische gouden ouwe. Nostalgische gouden ouwe. Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met granen dat de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK voetbal. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 00:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Judit Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland dan kans op motregen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om het leven bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 00:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg en hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Judit Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland kans op motregen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Dit is het enige echte radiostation van Gouda. Gouden Stad Radio.
1: Ik ben een vrouw van 40 met een sigaret. Ik heb een buitenaardse stof in mijn bloed. Ik werd verleden jaar ontvoerd door een ruimteschip. En sindsdien gaat het met mij niet zo goed.

schrijver, als ik vrienden.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen gedood bij een aanval door Rusland op een vrachtschip, dat zeggen Oekraïnse autoriteiten. In totaal waren er 17 mensen aan boord uit India en Syrië en 1 uit Oekraïne. Het schip uit Turkije werd aangevallen toen het de haven van Odessa verliet, waar het graan had gehaald. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. Voedselautoriteit FDA noemt het een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen en op de meeste plaatsen droog. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen bij 18 tot 23 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: RTV Gouwenstad, je eigen omroep in de buurt.

0: Door Al Megens met het NOS-journaal. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van titelverdediger Argentinië. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Commentator Frank Wielaert.
1: Spanje is wereldkampioen voor het eerst sinds 2010. Het was hun tweede WK-finale. Allebei na verlenging gewonnen. Ooit van Nederland, nu van Argentinië. Deze was meer dan dik verdiend voor Spanje.
0: En dus was het feest in Madrid.
2: Feliz, completamente. Nunca, no le puedo haber pedido nada más a Dios en este momento.
0: Ik ben gelukkig, ik had niet om meer kunnen vragen, zei deze Spaanse supporter. Voor de negende nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren het militaire doelen waarmee Iran schepen in de straat van Hormuz aanvalt. President Trump zegt Iran hard te hebben geraakt als vergelding voor de Amerikaanse militairen die afgelopen weekend omkwamen in Jordanië en Irak. Iran heeft vannacht opnieuw Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. De voedselautoriteit noemt een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. In Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn vannacht twee mensen om het leven gekomen bij een eenzijdig auto-ongeluk. Iemand anders is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is niet bekend. Bij het ongeval raakte de auto door nog onbekende oorzaak van de weg. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog en het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Gouden Stad.
5: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Welkom bij Gewoon Groen van zondag 19 juli 2026. Is de groene deal nog relevant? Het was zo goed bedoeld door Europa om in te zetten op verduurzaming van de samenleving. Felle discussies volgden. Feiten moesten het afleggen door meningen en opvolgende politici waren vooral bezig om de uitgangspunten van de Green Deal af te zwakken. Waarom dan nu weer aandacht voor dit verhaal? In een recente studie naar de effecten van elektrisch rijden komt naar voren dat de inzet op EV tot gevolg heeft dat de afhankelijkheid van olieimport iets kleiner is geworden. Iets. En dat de olieprijs, hoewel nog steeds erg hoog, toch beheersbaar is gebleven zonder tekorten. Ze rekenen ook uit dat de gemiddelde auto in Europa 8 tot 9 vaten olie, dat is zo'n 1300 liter brandstof, per jaar verbruikt. Elektrische auto's verbruiken veelal en steeds meer goedkopere zonne-energie. Economisch is dat een prima balans, nog los van de milieueffecten, vervuiling, fijnstof en geluidsoverlast. En de verslaafde afhankelijkheid van oliemaatschappijen buiten Europa is mooi meegenomen. Deze ruilen we dan wel in voor de afhankelijkheid van China, maar die is minder verslavend, omdat die technologie ook in Europa beschikbaar is of beschikbaar gemaakt kan worden. Olie daarentegen niet. Is dan alles koek en ei? Nee, een samenleving bijsturen is lastig. Waarom een EV aanschaffen als de benzinepruttel altijd goed heeft gewerkt? Mensen willen niet veranderen, tenzij. Dat tenzij krijgt ook steeds meer handen en voeten. Benzineprijzen die hoog blijven, EV's die de leasemarkt domineren omdat ze uiteindelijk goedkoper zijn. En de video's van lange kilometers, lange files en ruzies voor benzine in Rusland doet ook wel wat met de meningsvorming. Terug naar de Green Deal. Het waren fanatische politici die het voortouw namen en de tegenwind incasseerden. Maar als zo vaak met mensen die gedreven door een eerlijke visie voorop lopen, krijgen ze uiteindelijk gelijk. Alleen veranderen de argumenten om de doelen te bereiken nog wel eens gedurende de uitvoering. Want het is de derde zondag van de maand, het is tijd voor Gewoon Groen. Een programma vol tips, informatie en inspiratie voor een duurzamere wereld. Gewoon Groen is een programma van Gouwestad Radio. Iedere derde zondag van de maand tussen 12 en 1. En deze Gewoon Groen is gemaakt door Wim van Beek en Christopher Vogel met een kleine virtuele redactie. En de technische ondersteuning is van Arjan Doelman. Ja, en dan gaan we altijd over naar de eerste muziek. En dat is in dit geval door onder andere Jan Smit met Tuintje in mijn hart.

0: Een tuintje in mijn hart gaan we naar het tuintje voor je tuintje. Welkom Karin de Roy. Jij bent een van de bewoners die negatief werd verrast door de gemeente. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt. Ja. Ja, wij wonen sinds 2018 met veel plezier in de wijk Bloemendaal, jaren 70 woning. En we hebben het huis gekocht, we hebben de tuin, de voortuin dachten we ook gekocht, helemaal opnieuw mooi ingericht. En toen kregen we opeens een brief van de gemeente van die voortuin, die is een deel is niet van jou.
0: Ja, ja. En dat wist je natuurlijk.
1: Nee, dat wisten wij niet. Nee. En ja, sterker nog, naast ons wonen buren van het eerste uur. Dus die hebben die woning in de jaren 70 gekocht. Die wisten dat ook niet. Nee. Niemand was hiervan op de hoogte.
0: Het verhaal heet snippergroen. Dat zijn kleine stukjes groen die eigenlijk niet gekocht zijn door degene die hem nu gebruiken. En waardoor eigenlijk de gemeente verplicht is om dat onderhouden. Dat doen ze niet. Dat doen jullie. En

0: Ja.
1: Nou, de ene buurvrouw naast mij die had die brief niet gekregen. En de andere buur zeiden, ja, we hebben hem wel gekregen. Dus we zijn meteen in gesprek gegaan met dat adviesbureau die dit voor de gemeente ging oplossen. Ik zeg van, ja, wat is hier nu eigenlijk het probleem?
0: Ja.
1: Ja, dit kan natuurlijk niet, want het is in het kadaster staat dat dit niet jullie grond is. Ik zei, oké, dus eigenlijk is het een papieren probleem. En vervolgens kregen we folders over hoe we dan moesten verdedigen dat het dan toch onze grond was. Zo zijn we helemaal ingedoken. Ik ben naar de bibliotheek gegaan. Ik heb tekeningen.
0: Je leert zo nog eens wat.
1: Ja, zeker. Gezegd,
0: ja. Ja. Ja.
1: Nou, ik heb helemaal uitgevonden dat dus er eigenlijk in de jaren 70 dan 4 meter voortuin. En bleek dat er bij de overzetten van die voortuin in het kadaster, dat daar een fout is gemaakt van, ja, meet je 4 meter voortuin, meet je dat vanaf de woning waar die begint, of meet je dat vanaf de voordeur? En wij hebben een erker en ja, daar is waarschijnlijk een fout gemaakt.
0: Dat is
1: het is of 3 meter als je vanaf de voordeur meet.
0: Ja. Maar het kadaster, als ik dat goed herinner, hebben we overal meetpunten in de hele wijk waar ze de lijntjes uitleggen.
1: Ja.
0: Maar dat hebben ze dus. Dus ze hebben dus echt pure fout gemaakt.
1: Nou ja, mijn buurvrouw die woont daar dus al sinds het begin. En die zegt van, ja, ik weet zo hoe de gemeente, de aannemer van de gemeente hier paaltjes in de grond heeft gezet. En zei, tot hier loopt de voortuin. En al die jaren daarna hebben de bewoners zelf de grond opgehoogd. Ja. De tuin ingericht, voor de planten gezorgd. Handmatig zelf altijd herenmoes en het onkruid eruit getrokken. En ja, nu krijgen we eigenlijk stank voor dank.
0: Ja, want de gemeente zou het moeten onderhouden.
1: Ja.
0: Dus jullie zouden de gemeente nu een factuur moeten sturen voor het onderhoud van hun stukje grond.
1: Ja, dat was eigenlijk hadden ze moeten zeggen. Hey, zeg, wat fijn dat jullie al die jaren dit onderhouden hebben. Dat heeft ons heel veel tijd en geld gescheeld.
0: Ja.
1: Maar die brief hebben we niet gekregen.
0: Die komt waarschijnlijk ook niet.
1: Nou, dat is de vraag. Dus wij zijn, ik ben hier meteen de website even noemen van het bewonersinitiatief snippergroengouda.nl. Dus zoek het op snippergroengouda.nl.
0: Ja, okay.
1: En wij zijn een bewonersinitiatief gestart met bezorgde bewoners. Er zijn meer dan 600 bewoners in Gouda die zo'n brief hebben gekregen. En waar er eigenlijk nu individueel mensen klem worden gezet. Meteen met heel veel juridische taal. En eigenlijk als bewoners beschuldigd van landjepik. Terwijl ja, bewoners zeggen van ja, wij wisten helemaal niet dat dit gemeentegrond was. En we hebben het al meer dan 30 jaar al die tijd onderhouden.
0: Nu advocaat voor de duivel. Dus mensen die het niet gaan uitzoeken, die betalen al. Dus de gemeente heeft geld al binnen.
1: Ja, voor sommige mensen die hebben inderdaad al gezegd, oh, ik wil hier vanaf en ik wil zo snel mogelijk dit er vanaf en betalen. Ja, maar de meeste mensen die hebben het nog niet betaald en die zijn ook dus nu nog aan het uitzoeken. Waar sta ik? Ga ik juridische stappen nemen? En dan krijg je dus heel veel rechtszaken. Dat is voor de gemeente natuurlijk ook niet aantrekkelijk.
0: Nee.
1: En eigenlijk is het zo dat het voor de gemeente dat ze ergens ingestapt zijn, ja, geen integrale visie en besluit hebben genomen. Voor de bewoners is het vervelend. En eigenlijk, ja, ik denk dat alleen het adviesbureau blij is. Die verdienen hier natuurlijk aan.
0: Ja, als ik me goed herinner, en ik woon nu al een paar jaar in Gouda, is dat elke 10 tot 15 jaar is er zo'n soort discussie over die. Dus ik zou het in het archief nog eens een keer zoeken.
1: Ja, ja, dus er is in februari is er door de ChristenUnie een informatieavond georganiseerd. Ja. En toen kwamen daar ook bewoners maar wij hebben 10, 15 jaar geleden ook al zo'n brief gehad. En dat is toen met de sisser afgelopen.
0: Ja.
1: Dus ik wacht gewoon rustig af.
0: Ja.
1: Maar ja, andere mensen die zeiden, ja, maar ik word hier helemaal in paniek van.
0: Ja.
1: Ik heb nog nooit van de gemeente een brief gehad en dat ik ergens fout parkeer of dat ik iets fout heb gedaan. Je voelt je eigenlijk een beschuldigd. Je wordt eigenlijk aangeklaagd van iets waarvan je niet wist dat jij iets fout deed. Ja, en bij mijn buren ook. Die liggen hier wakker van. Het is een flinke som geld die je opeens zou moeten betalen.
0: Want hoeveel per vierkante meter ongeveer?
1: Ze hebben €170 per vierkante meter. En het verschilt dus per stukje, want het is allemaal via de computer online ingelezen. Dus bij mij zou het om 14 vierkante meter gaan. En bij mijn buurman om 17. Bij de buurvrouw misschien om 10. Dus het is net overal anders. Dus dat maakt het ook al dubieus dat je denkt, hoe is het ingemeten? Maar ja, het is ook dat er mensen hiervan wakker liggen. En zeggen van, ja, wat moet ik doen? Mensen krijgen onderling spanningen waarbij de een zegt, kom, we kopen het. En de ander zegt, ja, dit is principieel, we kopen het niet. Het levert allemaal frictie en frustratie op.
0: Marcel, jij had een vraag.
2: Ja, ik snap eigenlijk niet zo heel goed wat het echte achterliggende doel is. Is het administratief recht? Kijken, joh, dit is de waarheid. We willen jullie wonen daar, zoals je vertelt. We willen nu de lijntjes netter inkleuren. Bij

0: kadaster, of maakt mij wat uit. Of zit er een soort financieel doel achter? Wat denk je?
1: Ja, dit is een heel, heel goede vraag. Zelf denk ik dat het eigenlijk... Dat de gemeente hier een beetje heeft zitten te slapen. Er is een adviesbureau, denk ik, naar de gemeente gekomen. Zei, wij kunnen een probleem voor jullie oplossen. En in feite is er eigenlijk geen probleem. Die tuinen zijn mooi ingericht. Zorgen goed voor klimaatadaptatie, biodiversiteit.
0: Dus eigenlijk begrijp ik nog goed dat we eigenlijk gewoon zelf een probleem creëren. Waarvan we adviesbureau inhuren. Het op laten lossen, terwijl er eigenlijk geen probleem is.
1: Het is een papieren werkelijkheid.
0: We als bewoners de... Ja. Dus ja, de zaak, het voegt voor niemand iets toe.
1: Ja, de bewoners zijn de dupe. De gemeente is ook de dupe, want zij hebben straks gewoon heel veel boze bewoners die geen vertrouwen meer hebben in de politiek. Ja, dat zeg ik net. Ik denk dat alleen het adviesbureau blij heeft, want zij verdienen hieraan.
0: En krijgen we dan straks ook meer groen, al die snippertjes opgeteld?
1: Het is nu heel groen. En dat is dus als je dan het raadsvoorstel gaat lezen, wat op 5 december 2023 naar de raad is gestuurd, waarvan je vraagt, wie heeft dat nog in die tijd gelezen?
2: Inmiddels zitten er andere mensen. Hè?
1: Er zitten nu andere mensen. Daar is het eigenlijk gewoon zonder boe of ba door de raad goedgekeurd. En daar wordt voorgeschoten van, nou, alle kosten en baten, wat het kost, nou, dan zouden we hier misschien wel €70.000 aan kunnen verdienen. Maar dat is dan gerekend op dat er het gewoon een normale onderhoudsbudget is voor dat groen. Ja, dan komt er één iemand per jaar 5 minuutjes even schoffelen. Dat wordt €5 per vierkante meter voor gerekend. De liefde, het onderhoud, de passie die er nu in die tuinen zit, dat is natuurlijk niet te vergelijken met zo'n standaard onderhoudsbudget.
0: Ik zou zeggen, maak er één generaal pardon van, klaar.
1: Dan zijn we klaar.
2: Maar jij zit niet in de politiek.
0: Nee, klopt. Ik ben gewoon een bewoner.
1: Ik stem voor. Ik ben voor jou.
2: Ja. Dus jij zegt van, geachte gemeente, denk eens menselijk, los het op.
1: Denk eens menselijk, ga met de mensen in gesprek. En dat is, ja, voor mij zit daar de frustratie. Het is eenzijdig een soort van papieren probleem. Over lijntjes in het kadaster. Terwijl er niet integraal binnen de gemeente gekeken is. Je hebt ook groen moet je doen. Je hebt ook tegeltaxi en tegel eruit plant erin. Er zijn allerlei acties om mensen aan te sporen om je tuin biodiverser te maken, klimaatvriendelijker, tegen de hittestress.
2: En een mooie tuin is nooit weg.
1: Wij hebben mooie tuinen. En dan ga je hier zeggen van, ja, dit is niet van jullie. Je moet het leeghalen.
2: Dus het burgerlijk wetboek die zegt, na een bepaalde tijd de eigendom gaat over, omdat de vorige eigenaar zich niet meldde. Ja. Maar dat is een deel van het juridisch verhaal, neem ik aan.
1: Ja, en dat is precies. Dus je wordt als bewoner meteen in een juridische route gedwongen. Dus er gaat niet meer gesprek van, hey, wat kunnen we met dit stukje groen? Wat willen we ermee? Maar meteen, jij mag als bewoner gaan aantonen dat die tuin al zo lang in jouw zit is. En dat kun je aantonen door een foto van 20 jaar oud met datumstempel waar iemand zichtbaar op verouderd is. Nou ja, ik heb natuurlijk al mijn buren allemaal gevraagd, hebben jullie een foto van de voortuin? Ze nee, die voortuin, nee, daar hebben we eigenlijk geen foto van gemaakt.
2: Jullie moeten door een hoepel springen, terwijl de gemeente zegt, wij wachten af.
1: Wij moeten nu allemaal individueel bewijslast gaan leveren. Ik heb dus al die tijd in de piep en alle tekeningen, dus ik dacht, ik heb nu goed bewijs allemaal onderbouwd. Notabene op de website van de gemeente zelf. Als je daar 20 jaar terug gaat in de tijd, zie je dat die tuin al zo was ingericht.
2: Ja.
1: Ja, nee, dat telt niet als echt bewijs. Ja, wat telt dan nog als bewijs? Je weet het niet meer als bewoner.
2: Als mensen niet weten wat er aan de hand is en zich eenzaam voelen, kunnen ze zich melden bij jullie via Snippergroene Gouda.
1: Ja? Als ze zich eenzaam voelen, zeker. Het is eenzaam in de strijd, want dat is zeker waarom we dit initiatief zijn gestart. Snippergroengouda.nl, meld je aan. Samen staan we sterk. We willen eerst met de gemeente natuurlijk het gesprek aan. Daar heeft de wethouder Evert Bobbeldijk ook positief op gereageerd. En dan hopen we dat we er samen pratend uitkomen. Generaal pardon werd net al gezegd, lijkt mij een goede optie. En als dat niet lukt, dan moeten we toch misschien gezamenlijk optrekken om juridische stappen te nemen.
2: Ja, mooi. Een kleine revolutie. Je zag hem in de playlist al staan. Tracy Chapman, dank je wel zover.
1: Ja.
2: Een goede strijd.
1: Dank je.

0: heb tot nog toe een bekende stem gemist van Thijs Neven. Maar gelukkig is die wel telefonisch aanwezig. Kom er maar in, Thijs.
1: Ja hoor, en goedemiddag.
0: Ja. Even een goede aankondiging maken. DPG Gouda, Duurzaamheidsplatform Gouda. Jij geeft elke maand een visie op de dingen die jou bezighouden.
1: Dat klopt inderdaad.
0: Ja, dus ga je gang.
1: Ja hoor, dankjewel Wim. De perfecte duurzame reis bestaat niet. Over duurzame keuzes en de schoonheid van imperfectie. Ik heb voor deze zomer een duurzame keuze gemaakt. Tenminste, dat vertel ik mezelf graag. Voor de vakantie naar Frankrijk stap ik in de elektrische auto. Dat voelt inmiddels voor veel mensen al als een logische keuze. Zeker als je bedenkt dat dezelfde reis ook per vliegtuig had gekund. Maar toch wringt dat meteen iets. Eerder stap ik namelijk zonder al te veel aarzeling in het vliegtuig naar Japan. Een land dat al jaren hoog op mijn verlanglijstje stond. Geen bestemming waar je met de trein even naartoe reist. Lijn 11 stopt tot eerder en zelfs voor een enthousiaste fietser als ik bleek Japan net iets te ver. Maar eerlijk, van die reis naar Japan heb ik nog steeds geen seconde spijt. Sterker nog, juist daar leerde ik iets wat mijn kijk op duurzaamheid heeft veranderd. Niet over zonnepanelen, waterstof of elektrische auto's, maar over wabi-sabi. Voor wie het begrip niet kent, wabi-sabi is een Japanse levensfilosofie die schoonheid ziet in het onvolmaakte. Niet alles hoeft perfect te zijn. Sterker nog, juist het onaffen, het vergankelijke en het doorleefde maakt iets waardevol. Ik moest daar dus opeens aan denken. Maar misschien geldt dat ook wel voor verduurzaming. Ik vind duurzame mobiliteit binnen verduurzaming nou het beste lastig onderwerp. De thermostaat een graadje lager zetten lukt me prima. Alvastscheiden ook. Maar reizen, dat raakt voor mij aan vrijheid, nieuwsgierigheid en het ontdekken van andere culturen. Het voelt toch anders. Misschien zoeken we soms te veel naar de perfecte duurzame keuze. Niet meer vliegen, alleen nog elektrisch rijden, alles emissieloos. Terwijl die perfecte wereld voor de meeste van ons simpelweg nog niet bestaat. En moeten we het niet juist meer aanmoedigen wanneer mensen stappen zetten, ook als die nog niet perfect zijn. Ik zie die stappen gelukkig wel steeds vaker als ze gezet worden. Ondernemers die bijvoorbeeld bij de vervanging van hun wagenpark kiezen voor een elektrische bedrijfsauto. Bedrijven die ritten slimmer plannen of laadvoorzieningen delen. En ook in Gouda zien we die ontwikkeling terug. Zo is op bedrijventerrein Goudse Poort een laadplein voor elektrische bussen voor personenvervoer gerealiseerd. Geen revolutionaire doorbraak, maar wel een heel concreet voorbeeld dat verduurzaming stap voor stap steeds meer onderdeel wordt van onze dagelijkse praktijk. Misschien zit daar wel de echte versnelling. Niet wachten op de perfecte oplossing, maar beginnen met wat vandaag al wel kan. Want uiteindelijk is duurzaamheid geen wedstrijd waarin alleen de perfecte score telt. Het is een reis, geen perfecte reis, maar wel een die voor mij de moeite waard is om te blijven maken.
0: Ja, ik zit eventjes goed te luisteren wat dat inhoudt voor jouw andere hobby. Dat is namelijk fietsen. Ga je nu veel vaker met de fiets ook naar de studio komen? Of blijf je gewoon... je woont niet in Gouda natuurlijk.
1: Nee, dat klopt.
0: Ja, blijf je ook gezellig met de auto komen?
1: Ik ben ook wel een mooi weerfietser, maar ik wil zeker wel de uitdaging aannemen om eens een keer op de fiets naar de uitzending te komen.
0: Fijn. Nou, we hebben volgende maand weer een uitzending, maar dan ben je echt op vakantie, geloof ik.
1: Dan ben ik inderdaad echt op vakantie.
0: Ja,
1: dan
0: dus
1: ik met die elektrische auto in Frankrijk.
2: Ja, dan kun je op dat moment weer opnieuw inbellen, want het is hartstikke mooi wat je ons weet te vertellen.
0: Je hebt een fan hier in de studio. Twee zelfs, denk ik. Ja.
1: Hartstikke heel fijn.
0: Dankjewel. En ik zie je graag weer tegemoet in september dan. Ja?
1: Zeker. Een fijne zomer allemaal.
0: Dankjewel, hetzelfde.
1: Hoi, hoi.

0: legergroen, zeegroen, mosgroen, appeltjesgroen, limegroen, gewoon groen. Gouwestad Radio. Iedere derde zondag van de maand. Tussen 12 en 1.
1: Altijd weer een leuk moment om Corine weer te horen in appeltjesgroen. Wij gaan naar iets heel anders. Nul op de meter. Wat is dat? Waarom is dat? En ja, hoe kun je er al, hoe kun je ermee omgaan? Aangesloten is Marcel Berenschot van Berenschot, hè?
2: Ja.
1: Ja. Van een collectief bouwproject in Westergouwen. En een van de eisen van de gemeente was dat er heel veel zonnepanelen op het dak moesten.
2: Nou, is anders verwoord als ik.
1: Ja.
2: De gemeente heeft gezegd, we doen nul op de meter.
1: Ja.
2: Dat is de eis vanuit tegenwoordig.
1: Ja.
2: Nou, leuk aansluiten of de nul op de meter groen is. Daar komen we allemaal achter vandaag.
1: Ja.
2: En ja, het idee van nul op de meter, het gedachtegoed erachter, is niet verkeerd. Volgens mij is het zo, als je nieuwbouw doet, zorg ervoor dat het goed geïsoleerd is. Dat je slim kunt verwarmen en slim kunt koelen.
1: Ja. En dat je zelf genoeg energie opwekt om zelf te gebruiken.
2: Ja,
1: dat is wat, dat begrip.
2: En wat te doen, nul op de meter wil inderdaad zeggen, goed je het aangeeft, je produceert per jaar ongeveer evenveel als je consumeert.
1: Ja.
2: En produceren doen we meestal een beetje in de zomer.
1: Ja.
2: En ook wel wat consumeren. En in de winter heb je heel veel nodig.
1: Ja,
2: dus produceren we niet weinig, te weinig.
1: Ja.
2: En opgeteld moet dat nul zijn.
1: Ja, dan gebruik je in feite het net als een soort buffer.
2: Ja.
1: Ja.
2: En nu krijg je ook allerlei regeltjes. Dus het idee, goed inpakken van je huis, is top.
1: Ja.
2: Maar dat opgeteld op een jaar nul moet zijn, daar hebben we nu weer de zure vruchten van te plukken.
1: Ja.
2: Want salderen vind ik dan niet meer zo'n goed idee, wat je zegt.
1: Ja.
2: We staan centraal op bij de energie. Leverancier, dat mag niet meer. Of dat is niet handig. Netwerkcongestie. Dan krijg je weer nieuwe regeltjes van, nou, weet je, per dag opslaan, doe maar je eigen thuisbatterij of zo.
1: Ja.
2: Nou ja, enzovoorts.
1: Maar nul op de meter is energie tellen.
2: Ja.
1: Maar nul op de portemonnee is een heel ander begrip. Want uiteindelijk, omdat je zoveel panelen hebt die je met een boete moet terugleveren, krijg je dus een negatieve cashflow.
2: Ja.
1: Nou is dat voor jou persoonlijk niet het belangrijkste.
2: Maar moet wel natuurlijk een beetje in evenwicht blijven.
1: Klopt.
2: En voor de een is dat evenwicht anders dan voor de ander. Dat mag ook, gelukkig.
1: Ja. Ja.
2: Ik wil zelf best wel betalen voor wat duurzame keuzes te maken.
1: Ja.
2: En maar ook gelukkig verschillen per persoon.
1: Ja.
2: Maar de regelingen die we daarbij bedenken als overheid, gemeente, ja, die werken elkaar feitelijk tegen.
1: Ja.
2: Kijk, als je 0 meter woningen maakt, vind ik een goede gedachte.
1: Ja.
2: Dan kun je ook zeggen, goh, dat zijn zo mooie woningen. Al dat gedoe met salderen. Die hoeven gewoon geen terugleverkosten te betalen, want het zijn gewoon goede woningen.
1: Ja.
2: En we gaan dan nu weer verzinnen. Oh jee. Gaan we je eigen thuisbatterij maar aanschaffen? Want vinden we dat weer een leuk idee? En gaan we weer kosten jagen.
3: En waarom lukt nul op de meter niet?
2: Want nou, nul op de meter kan wel. Maar wat heb eigenlijk, kort door de bocht, wat heb je eraan als ik in de zomer te veel produceer en niet zoveel gebruik? Het is dan lekker warm. En in de winter, ja, wel mijn huisje warm wil hebben en ook mijn dingen nodig heb. Dus wat heb ik eraan om zo onevenwichtig te veel in de zo moeten produceren en in de winter te weinig te produceren.
3: Ja, en die zoekt toch naar een thuisbatterij of een buurt? Want hoeveel woningen worden net? Hoeveel,
2: nou, dat is goed,
3: hoe groot is het collectief?
2: Het collectief is ongeveer 20 woningen. Ja. Een beetje afgerond, anders ja, gaan we al details krijgen.
1: Ja.
2: En ik vind het inderdaad een beetje van de zot. Ik heb het bij mezelf opgeschreven. Joh, waarom ga je dit nou zelf doen? Doe het collectief.
1: Ja.
2: Die 20 woningen bij elkaar, zet dat samen, als we dat dan zo belangrijk vinden, een batterij neer. Of al die panelen waar je het over hebt. Want de ene huis ligt op het noorden, ander op het zuiden, ander op het westen. Per huis moeten kloppen. Wat een flauwe kul. Nee, die panelen, ook al is op mijn daken, tel ze op. En in dat wijkje samen, die 20 woningen samen, laat dat nul op de meter zijn.
1: Ja.
2: En dat niet meer terug hoeft het netwerk op. Heel fijn. Die een batterijtje bedenken als ze dat fijn vinden, ook best. Maar nu wordt het op individu afgehandeld. En als individu koper, je moet je al even, ja, betaal je uiteindelijk de rekening.
1: Maar jij zegt van collectief,
2: ja.
1: Dus dat zou een buurtbatterij kunnen zijn, waar zeg maar industrieterrein al volop mee bezig zijn. Gewoon energie dermate verdelen van nu mag jij verbruiken, nu mag jij gebruiken. Waardoor je kleinere aansluiting hebt en uiteindelijk veel efficiënter kunt produceren. Dat past ook in de woonwijk.
2: Dat klopt. En die betaalt dan de rekening van dat collectief. Want moet een leidingje van mijn woning vast wel weer naar dat gemeenschappelijke puntje.
1: Ja.
2: En moet weer metertjes tussen gezet worden. Want we willen het opgeteld een beetje kloppend hebben. En we moeten daar weer nieuwe infrastructuur regelen. En wie betaalt dat?
1: Ja.
2: Daar is feitelijk niks voor althans, dat ik weet, niet veel voor geregeld. En je zou mogen denken dan, als een gemeente nul op de meter wil, het achterliggende doel best oké. Zorg dan dat een overheid, gemeente, collectief, voor dat collectieve karakter kan zorgen.
1: Er is een ontwikkeling, een hele jonge, nieuwe ontwikkeling. Dus binnenkort een sessie over dat je van elkaar de stroom kunt lenen.
2: Heel juist. En dat fenomeen bestaat al in België.
1: Ja.
2: En eigenlijk een soort wordt er administratief al onderling verrekend. En ik zeg ook tegen mijn buurman, zeg gewoon dat onderling regelen buurtgedrag. Goed buurmanschap, doen we het samen. Pak een paar woningen die leuk bij elkaar passen. De ene ligt op noord, de andere ligt op zuid. We tellen het op met elkaar, we delen het door twee. En het verschil, daar gaan we s'avonds een keertje van samen uit eten of barbecuen. Of ga dat niet zitten te millimeteren, jongens.
1: Want daar heb je nog twee mensen die graag bij aansluiten tegen de tijd.
2: Ja, anders heb je weer. Als kan je snippen groen in de elektriciteit.
3: Ja, precies. De winst kun je investeren in een mooi tuintje voor elkaar natuurlijk.
1: Ja. Ja. Maar ja, wat wel de overeenstemming is. Beide worden geconfronteerd door een regel van de overheid. Waardoor je eigenlijk gedwongen wordt helemaal in die materie in te duiken. Terwijl dat eigenlijk probleemloos zou moeten zijn.
2: En dat klopt heel erg wat je zegt, want het wordt zo'n regel wordt doorvertaald, gaat door naar een koper, aannemer.
1: Ja.
2: De aannemer denkt, ik wil wel betaalbaar houden, vindt de goedkoopste oplossing.
1: Ja.
2: En in mijn geval worden alle panelen aan één kant neergelegd, want dat is het goedkoopste. Leg maar paneeltjes meer neer aan één kant, dat is goedkoper dan wat minder paneeltjes en een beetje leuk verdeeld. En vervolgens dat verschil mag ik weer gaan bijbetalen, want het salderen mag niet meer per dag. Dus ook weer zo'n bekrompen implementatie van een regeltje.
3: Ja. Ja, ben je in gesprek gegaan met de gemeente?
2: Ja, we hebben ook als collectief hebben wel wat. Ik zeg het eigenlijk een beetje fout. Niet met de gemeente, maar wel eigenlijk als het ware met de projectontwikkelaar. Want eerst kreeg je als individu als het ware de rekening gepresenteerd, laat ik het zo zeggen. En toen heb ik gezegd als individu, nee, we doen het met alle 20 bewoners samen. En dat heeft geholpen. Daarmee is het al fatsoenlijker overeenstemming bereikt dat elke woning fatsoenlijk nul op de meter kan krijgen.
1: Ja. Er was zelfs een verhaal van iemand die een dakraampje wilde. Dat kon niet, want er was een zonnepaneel gepland.
2: Ja, dat klopt.
1: Normaal is dat net andersom.
2: Ja. Dat is inderdaad waar.
1: Ja.
2: Twee dakramen erin. Oh, twee zonnepanelen passen daar niet. Oh, dan hebben we te weinig zonnepanelen. Kunnen we niet meer garanderen. Kun je dan die twee panelen aan de andere kant inleggen? Dat zou heel fijn zijn. Ja, wie betaalt dat?
1: Nou, nog een opvallend verhaal, want we hebben natuurlijk een beetje een voorgesprek gehad. Normaal op een huis worden zoveel panelen neergelegd als kan en financieel kan en nodig is. Dat is gewoon een keuze binnen de bestaande omgeving. Maar nu wordt het omgedraaid. En er wordt zelfs gesteld dat dit 10 jaar lang zo moet draaien. Want de leverancier die garandeert dat ze 10 jaar lang nul op de meter hebben.
2: Nou, leuk dat je dat zegt. Heel goed dat je dat vraagt. Daar hebben we een forse discussie over gehad.
1: Ja.
2: Nul op de meter kun je best het eerste jaar garanderen.
1: Ja.
2: Lekker slechte panelen neer. Het eerste jaar doen ze het goed, allemaal blij.
1: Ja.
2: Geen onderhoud opleveren. En na vijf jaar is het slecht.
1: Ja.
2: Je wil als bewoner, als je al wat betaalt, wel fatsoenlijke kwaliteit hebben.
1: Ja.
2: En ook nog graag over 10 jaar. En uiteindelijk wordt natuurlijk die rekening per saldo wel weer neergelegd bij de koper. En per saldo betaal je bij als eindgebruiker wel de rekening. Maar je wil wel kwaliteit hebben, ook over 10 jaar.
1: Ja. En je hebt als koper eigenlijk te weinig inspraak om wat er aangelegd wordt, wat de kwaliteitseisen zijn. Het moet zo goedkoop mogelijk zijn.
2: Want als ik het als individu mijn eigen huis zou bouwen met een individuele aannemer enzovoorts, dan los van alle techniek die je moet leren, wat je helemaal niet wil, kun je een evenwichtige afweging maken dan dat je nu in een collectief project zit, waar uiteindelijk de projectontwikkelaar, de projectbouwer simpelweg ook geld horen te verdienen. Dat mag ook.
1: Dat mag ook wel, maar wel in samenspraak met en binnen de kostenpost natuurlijk. En als je goedkoop materiaal hebt, dan verdien je het uiteindelijk na de 10e jaar niet meer terug, bij wijze van spreken. Ja. En jij zegt van, maak iets voor 20 jaar.
2: Ja.
1: Ja, en dat betaal ik ook liever voor.
2: En die garantie wil je wel hebben, ook vanuit degene die het oplevert.
1: Ja. De achterliggende gedachte vanuit de gemeente was dat er een nieuw project zoveel elementen voor verduurzaming moesten plaatsvinden. En toen is onder andere voor dit zonnepanelen gekocht.
2: Ja, wat ik een hele goede daarvan wel vind bijvoorbeeld. We hebben bodemwarmte.
1: Ja.
2: Wat ik dan weer zo vreemd vind, dat ik mijn eigen pen in mijn eigen grond heb zitten.
1: Ja.
2: Bij wijze van spreken, ik ken de techniek niet. Nee. Waarom niet een paar dikke pennen naast elkaar?
3: En... Ja, dit heeft wel met de techniek te maken.
1: Ja.
3: Dus je hebt een... je kan de koude en warme bron niet te dicht bij elkaar hebben. Dus als je dit bij elkaar hebt, dan krijg je interferentie, zoals dat heet.
2: Ja.
3: En dan kun jij niet voldoende warmte uit de grond halen.
2: Maar het heeft denk ik ook te maken dat we alles heel erg willen individualiseren.
3: Dat is de keuze. Dat is de belangrijkste vraag is van oké, het is een collectief 20 woningen. Je kan een collectief energiedistrict oprichten met z'n 20en. Dat jullie met elkaar zeggen, we hebben een buurtbatterij en we gaan dat hele systeem goed op elkaar afstemmen. Een energiemanagement systeem.
2: Ja.
3: Want jij hebt niet evenveel energie nodig als jouw buren met een gezin van 6 kinderen.
2: Precies.
3: Hoe kun je dat met elkaar slim op elkaar afstemmen? En daar is inderdaad gewoon vanuit Europa en in Nederland zijn we daar ook volop mee aan het experimenteren.
1: Je hebt meer kennis van dit soort zaken dan alleen maar van een tandje.
3: Dus, hier zit ik op, dus dit vind ik leuk.
2: Ja, leuk. Ja, zeker na de uitzending kun je denk ik hier mooi op doorgaan. Of een nieuw item voor maken voor je.
3: Ja. Heb je de netbeheerder al om de tafel? Want aan de ene kant de gemeente, maar aan de andere kant wat je zegt over teruglevering. Ja, dat is natuurlijk niet, daar heeft de gemeente geen inspraak op. Heb je met steden al gesprekken gevoerd?
2: Nee, daar hebben we geen overleg mee gehad. We hebben wel met een paar buurtbewoners gezegd, eigenlijk zouden we straks allemaal... liefst bij dezelfde partij aan het praat gaan. Ook waar we ons energiecontract feitelijk verder afsluiten. Steden en andere partijen. Dat ze ons toch min of meer als een soort collectief kunnen omarmen.
3: Precies.
2: Op één gelijke manier. Dus die regelingen die je net noemt, die komen er ooit aan. Vanuit België zijn ze er al. In Nederland zullen ze er komen.
1: Ze zijn met name in Friesland bezig op dat gebied.
2: Hartstikke mooi. Nou, zorg dan dat je dat eigenlijk al voor elkaar kunt krijgen met die... Ja. Onderliggende partij.
1: Nee, want ik woon in een vergelijkbaar project van dezelfde ontwikkelaar, ook in Gouda. En het is ook een modern appartement op dit moment, van het gas af.
2: Ja.
1: En om aan te geven hoeveel geld het is, ik betaal gemiddeld per maand aan energie zo'n 15 tot 20 euro. Dat is alles. Het gaat om heel weinig geld uiteindelijk.
2: Dat klopt.
1: Er zitten panelen bij en zo.
2: En je moet inderdaad denken, is goed om een onderscheid te maken. Dus nul op de meter. Dus opgeteld per jaar moet het kloppen met wat je allemaal gebruikt voor je wasmachine, voor je computers.
1: Ja.
2: En je hebt ook Bank, dat is wat minder streng. Die zegt vooral, zodat je woning gewoon goed geïsoleerd is. En dat is, denk ik, heden ten dagen misschien veel belangrijker dan dat je dat
3: Bang
2: versterkt
3: is niet...
2: tot en met nul op de meter.
3: Bang is niet goed geïsoleerd. Hè? Dus dat is, Bang is gewoon de onderkant van wat de bouw kan. Je kan ook inmiddels wel plus energiehuizen hebben. Je kan passief huis bouwen. Dan kun je eigenlijk met een vaccinelichtje je huis verwarmen.
1: Bang staat voor
3: bijna... energie-neutrale gebouwen. En onder de bouwlobby is dit nu de nieuwe regelgeving geworden. Maar we kunnen al veel meer. En dat is juist het mooie, dat de gemeente Gouda dus het afdwingt en zegt, we willen echt hier gewoon nul op de meter als minimum leggen. Alleen vervolgens is er netcongestie gekomen. En dan is het oké, hoe ga je als gemeente samen met de netbeheerder bewoners hierin ondersteunen, dat zij samen collectief iets kunnen beginnen en dat het niet weer als een last bij de nieuwe bewoners wordt gelegd. En dat maakt het nu natuurlijk lastig.
2: En dat is wel
3: heel
2: mooi dat het verwoord, want inderdaad 0 meter prima. Gevolg met die netwerkcongestie, die is nu opkomen borrelen.
3: Ja.
2: Ja, en hoe ga je daar dan nu met het oude gedachtegoed 0 meter, met de nieuwe regels, hoe ga je daar slim mee om als gemeente, maatschappij, wijk?
1: Ja.
2: Dankjewel.
1: Wij gaan een klein muziekje draaien. Dan heb ik nog een paar nieuwtjes en die ook een beetje aansluiten. Dus blijf vooral gezellig even zitten.
2: Dankjewel.

0: Ja, ik had nog een paar nieuwtjes op landelijk en groots en internationaal gebied. En gelukkig heb ik vandaag twee hele kritische mensen die daarop mogen reageren. Ik vind het helemaal fantastisch. Een opmerking die ik zag, en dat vond ik wel aardig, was een bedrijf in Eindhoven. En die wil, zeg maar, de laadtijd is shoptijd introduceren. Dus op het moment dat je bij je winkel staat, dat je ook mag laden. Dat is een paar jaar geleden was dat al volop bij het Lidl in Duitsland het geval. En ook sommige Lidl-vestigingen hier in Nederland. Dus gewoon gratis stroom als je daar maar koopt. En dit zou een hele leuke oplossing voor de Goudse Binnenstad zijn. Dus dat je dus op die manier klanten werft. En ja, jij laat en koopt op hetzelfde moment.
1: Leuk.
0: Ja.
1: En dan pak je met je kassabon die je dan krijgt om een poortje open te doen om de winkel uit te gaan.
0: Hoe praktisch is
1: dan
0: dat?
1: Dan ga je daar
0: is,
1: met dat bonnetje ga je naar je laadpaal en betaal je laadpaal voor niks.
0: Een paar kilowattuur en dan klaar. Ik bedoel, het is uiteindelijk toch maar een paar centen. En vroeger was dat met parkeertarieven. En dan is nu met laadtarieven, waardoor je ook een schonere binnenstad krijgt. Ik bedoel, win-win. Ja. Gewoon doen.
2: Nou, gewoon doen. Niet op donderdag tijdens koopavond. Want tussen 4 en 9 is natuurlijk, hebben we het net ook even over gehad, die netcongestie.
0: Ja.
2: Dus je wil niet dat het de piek gaat belasten. Daar moeten we wel naar kijken dan.
0: Bijna altijd doen dus, begrijp ik.
1: Toch de koopavond introduceren.
0: Oh, ja, ja.
2: Koopmiddag.
0: Warm meer betekent veel bier. En de bierbrouwer Grols die heeft in Enschede een elektrische stoomboiler in gebruik genomen. Van 15 megawatt, noem het maar op. Wat het inhoudt is dat op het moment dat goedkope energie is of zonne-energie, dan stoken ze die stoom op en dan kunnen ze nog urenlang stoom gebruiken in het hele productieproces. En daarmee besparen ze een enorme hoeveelheid gas, zo'n 70%. En
2: ja,
0: ik zou
2: fantastisch.
0: Ik zou zeggen, neem er nog eentje, want dit is milieubewuster dan veel andere dranken.
2: Dit zou je ook voor een woonwijkje kunnen doen. 20 woningen in Westergouwen misschien, daarmee verwarmen?
0: Zoiets, maar ik begrijp ook dat er ook tuintjes over zijn waar het geplaatst kan worden. Dus de 800.000 Nederlanders wonen in sterk versteende buurt met te weinig groen. En dat is die hittestress. Ja. Waar ook weer Club Gouda heel erg mee bezig is. Die hebben allerlei meetstations in heel Gouda gesteld om de temperatuurverschillen te zien. En daar zie je gewoon dat het in de binnenstad veel warmer is dan in de buitenwijken. Dankzij het groen en de spontaan onderhouden tuintjes is het daar gewoon veel handzamer. Dus daar is nog veel te verhapstukken, maar goed, de beweging is er. Dat was overigens een nieuwtje van de NOS, dus dat is een beetje landelijk. Je had het over buurtaccu's of thuisaccu's. Technologie ontwikkelt zich met de opbrengst van de huidige omzet. Dus je koopt iets en daardoor betaal je de volgende omzet, de ontwikkeling. En er is altijd een volgende, betere en goedkopere oplossing. En dat is zeker waar met batterijen, die natrium-ion accu's. Daar is deze maand een contract mee afgesloten met een Nederlands bedrijf om ze massaal uit China te halen. Dat zijn enorme hoeveelheden. Ze hebben alleen voor Nederland al 5 gigawattuur moet ik zeggen, besteld. Terwijl de fabriek in China de 146 gigawattuur per jaar kan produceren. Dus het zijn enorme aantallen en dat helpt ons enorm. En het is gewoon zout. Geen lithium meer en andere.
1: En begrijp ik dan goed dat je dat als particulier of als wijkje aan zou kunnen sluiten op je zonnepaneeltjes.
0: Ja, daar moet wel computer voor om te regelen en dat soort zaken.
1: En dan krijg je vast wel weer een omvormer ertussen die nu niet de goede wordt meegeleverd.
0: Soms niet, ja.
1: En dan maak je de bestaande omvormer tegen waarde nul terugleveren aan de leverancier.
0: Ja,
1: oftewel volledig een nieuwe zelfkopen omvormer, want het is niet toekomstgericht.
0: Maar ja, die omvormer die je nu hebt gekocht, die ontwikkelt de omvormer voor de toekomst.
1: Okay.
0: Dat is altijd het verhaal met technologieën.
1: Nou, het zijn inderdaad kleine stapjes zetten elke keer opnieuw.
0: Ja, maar wel struikelend voorwaarts, maar wel de goede richting.
1: Ja, absoluut. Ja, kleine stapjes. Ja. Absoluut. Heel belangrijk.
0: Communicatie. Er was een onderzoek van de universiteit Erasmus Universiteit uit Rotterdam. Dat veel communicatie voor verduurzaming door praktisch opgeleide mensen totaal niet aankomt. Mensen zullen totaal worst wezen of ze CO2 beperken. Maar als het minder per jaar kost, dan zijn ze wel geactiveerd. En heel veel van dit soort acties gaat over die CO2. Ik bedoel, ik heb ook een elektriciteitsrekening waarop staat hoeveel CO2 ik bespaard heb. Ja, het zegt me niets. Maar uiteindelijk die rekening onderhand de rekening zegt me wel wat. En die communicatie en de praktische inleving in de materie sluit vaak niet aan. Dat is wat het onderzoek een beetje aangeeft. Herkenbaar?
2: Ja, heel herkenbaar.
0: Ja.
1: Absoluut. Techneuten ligt gemiddeld genomen het communicatieve vlak wat minder ontwikkeld.
0: Ja, klopt. Ja. Iets uit Gouda. Er is aankomende week is de Love Week Gouda actief. En de Love Week Gouda is een initiatief van onder andere een aantal kerken die kledingbeurzen hebben. En er is dus bijvoorbeeld maandag en dinsdag in de Vastenburg in de Lekkenburg gratis kleding te halen. Op de middag is dat. De Westerschool in Korte Akkeren op woensdag en donderdag. En de Ontmoetingskerk op woensdagmiddag allemaal. Dat is kleding die ingeleverd is door mensen. Die wordt nagekeken, gewassen en die wordt om niet beschikbaar gesteld voor de mensen die het nodig hebben. Dus dat is ook een prima hergebruik van kleding. Dus,
2: ja, super.
1: Ja. Uit liefde voor elkaar.
0: Uit liefde voor elkaar en voor de samenleving. En dat zie je steeds vaker samen gebeuren. Het heeft ook heel veel te maken natuurlijk met inkomen. Kosten. Mensen die onderaan de samenleving zitten, die toch op die manier geholpen moeten worden. Dus,
2: ja, omgekeerd. Ik zie het niet per se als geholpen worden. Ik zit ook in zo'n appgroep waar we tweedehands en duurzaam alles met elkaar uitwisselen.
0: Ja, het verbaast me niet.
2: Fijn.
0: Ja.
2: Fijn en handig.
1: Waarom zou je überhaupt weer nieuw gaan kopen?
0: Ja, nou ja.
1: Je gaat niet alleen maar voor je portemonnee, maar ook voor de hele keten.
0: Ja.
1: Ik wil wel graag aangeven, laat alsjeblieft de mensen die het ook financieel belang bij hebben, vanwege hun eigen portemonnee, geef die alsjeblieft voorrang.
2: Mm-hmm.
0: Ja.
1: En niet alleen maar eerst die idealisten die heel graag snel heen gaan vanuit een idealistische overtuiging. Geef alsjeblieft de mensen die het ook financieel.
0: Ja. Maar dat is weer de balans tussen idealisme en portemonnee.
1: Inderdaad, weer die
0: balans. Dus daar komen we vaker tegen hier. Dus dat waren mijn nieuwtjes voor dit moment. Tenzij jullie nog opmerking hebben over jullie eigen initiatieven.
2: Nou ja, ik kan nog één keer de website noemen. Snippergroengouda.nl voor alle gedupeerde huiseigenaren die een stukje grond van de gemeente al die jaren hebben onderhouden, opgehoogd en mooi hebben verzorgd. Meld je aan snippergroengouda.nl.
0: Wij gaan er even uit met een plaatje. Dankjewel.

Ja, ja, we zitten al een beetje op de dansvloer met dit muziekje. Dat wordt straks nog veel erger, want dit was gewoon groen. Deze uitzending wordt herhaald op maandag en zaterdagochtend om 7 uur. En vanavond nog even om 10 uur. Terugluisteren, selecteer Gouwestad Duurzaam op uw eigen podcastaanbieder. Of morgenochtend, vanaf morgenochtend of via de website gouwestad.nl. U kunt ons verder nog volgen via Blue Sky, @gewoongroen. En benaderen het liefst via redactie@gouwestad.nl. Ook om contact op te nemen met mijn gasten van vandaag. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende uitzending op 16 augustus. En zoals ik al aangegeven, Jacques Segres die staat al op de dansvloer klaar voor het volgende programma. Voor de hits uit de jaren 60 tot en met nu. Bedankt voor het luisteren. Prettig weekend en tot over een maandje.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. De overheid moet consumenten beter beschermen tegen misleidende inzamelingsacties of inzamelingen met onbewezen medische claims. Dat vinden de zorgverzekeraars, meldt Nieuwsuur. Crowdfundingsplatforms controleren nu nauwelijks of er bij inzamelingen nepinformatie rondgaat, waardoor geld wordt gedoneerd, bijvoorbeeld voor niet-effectieve kankerbehandelingen. Zorgverzekeraars vinden dat de platforms duidelijker moeten zijn over het soort behandeling en over de behandelopties waar geld voor wordt ingezameld. Ze pleiten voor een disclaimer of waarschuwing bij iedere actie. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van Argentinië. Het enige doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door invaller Ferran Torres. Het was een wedstrijd met opnieuw veel overtredingen aan Argentijnse kant, zegt commentator Anne de Jong.
1: Argentinië heeft 25 overtredingen gemaakt. Dat is het meeste aantal overtredingen in een wereldkampioenschapwedstrijd sinds precies 4 jaar geleden de WK-finale tegen Frankrijk. Toen hadden ze er 26. Dus ja, het waren heel veel overtredingen van Argentinië.
0: Oranje blonk dit WK juist uit in sportiviteit en krijgt van de FIFA de Fair Play Award, de prijs voor sportiefste ploeg. Voor de 9e nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren het militaire doelen waarmee Iran schepen in de straat van Hormuz aanvalt. President Trump zegt dat Iran hard is geraakt.
2: Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. We control the strait. They don't control anything.
0: Andersom heeft Iran vannacht Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij vrijdag. Het weer geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland, verder droog. En het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Goedenavond, beste luisteraars. U luistert naar het radioprogramma Kerk in Gouda van Omroep Gouwestad. Achter de knoppen Jaap Buis. Het thema van deze uitzending is de Love Week. Talita Kiefer en Monica Theo zijn bij ons in de studio en gaan na het volgende nummer iets vertellen over de Love Week in Gouda. Blijft u luisteren naar opwekking 387. Groot en machtig is Hij.

0: luistert naar het radioprogramma Kerk in Gouda. Welkom bij ons in de studio, Talita en Monica. Kunnen jullie iets even voorstellen aan de luisteraars? Iets over jezelf vertellen?
1: Yes, ik ben Talita Kiefer. Ik ben ook lid en ik zit bij Jesus Central Church. Ik kom uit Moordrecht. Tenminste, ik kom oorspronkelijk uit Moordrecht, maar ik woon nu met mijn man in Gouda, in Westergouwen.
0: Aha. Ben je getrouwd? Heb je kinderen?
1: Ja, ik heb geen kinderen. Ik ben wel getrouwd met mijn man Dave. En nu bijna 14 jaar getrouwd. En sindsdien wonen we in Gouda. En eigenlijk al vanaf het begin betrokken bij nu Jesus Central Church. En voorheen God Center Gouda.
0: Aha. En Monica?
2: Ja, ik ben Monica. Ik ben getrouwd met Michiel. Al 17 jaar. En we hebben 3 kinderen. En ik zit ook in Jesus Central Church. En nu 3 jaar betrokken bij de Love Week.
0: Aha. En je zit ook vanaf het begin bij Jesus Central Church?
2: Nee, daarvoor heb ik in een andere gemeente gezeten.
0: Ah, oké. Okay. Ja. In Gouda ook?
2: Ja, ik woon ook in Gouda. Ja.
0: Ja, en er zitten ook wel veel jongeren.
2: Zeker.
0: Daar bij jullie in de kerk.
2: Ja.
0: Dat is wel heel leuk. Komende week begint in Gouda de Love Week. Willen jullie hier wat over vertellen? Wat is de Love Week en hoe kan ik dat zien?
1: Ja, het is alweer het 6e jaar dat we Love Week houden. Het eerste jaar was, het gekke was dat het het jaar van corona was. Het was eigenlijk een lockdown. Dus het was eigenlijk begonnen in het hart van pastoor Jeroen Doorstijn. En hij had gezien ook in een kerk in Amerika dat ze dat deden. Toen dacht hij van, hey, hoe tof is het als wij dat hier ook gaan doen. Hij had echt met een andere gemeentelid over hoe kunnen we wat voor de stad doen, voor de stad Gouda. Echt vanuit hart voor de stad. En toen zijn we eigenlijk op het idee gekomen van wat kunnen we echt praktisch doen. Niet alleen maar evangeliseren op de straat of op het marktplein. Maar echt praktisch de liefde van God in woord en in daad uitdelen. En toen hebben we het eerste jaar met eigenlijk God Center Gouda toen alleen kleinschalig verschillende activiteiten gedaan. We hadden vrouwendag georganiseerd. De pakketten die deden we al van meteen af aan. Dat we voedselpakketten gingen uitdelen voor de minder bedeelde mensen. Het kids event wat echt is uitgegroeid tot nu honderden kinderen. En ook klussen bij mensen thuis. Dat doen we al vanaf begin af aan in samenwerking met Stichting Present. Dus dat is wel echt heel tof hoe dat is uitgegroeid. En vanaf het tweede jaar hebben we echt gezegd van, hey, weet je wat, we geloven ook dat het iets in de kerkelijk mag zijn, dat we als kerk van Christus, als één lichaam, dat mogen doen hier in Gouda en omgeving. Dus wat mooi is dat eigenlijk vanaf het tweede jaar we steeds meer kerken betrokken hebben en kerkelijke organisaties. Dus dat is echt heel mooi. Ook dit jaar dat er nieuwe kerken betrokken zijn en niet alleen maar betrokken van ze geven een gift of met vrijwilligers, maar ook steeds meer kerken die hun die daarin echt een stukje verantwoordelijkheid pakken en echt betrokken en verbonden zijn met Love Week.
0: Ja, dat is een heel mooi initiatief.
1: Ja, zeker.
0: En hoe ben jij erbij betrokken geraakt?
2: Dat is eigenlijk 3 jaar geleden. Toen werd ik gevraagd om een workshop te geven voor het vrouwen-event in de middag. Dus toen ben ik eigenlijk voor het eerst een beetje betrokken geraakt en ben ik een workshop gaan geven. Toen dacht ik, wauw, dit is echt zo gaaf. Er zijn zoveel kerken bij betrokken. Ik wil hier meer van onderdeel zijn. Dus toen ben ik wat meer ingestapt.
0: Ja. Leuk. Dat lijkt me op zich ook wel een hele organisatie. Maar dat gaat natuurlijk ook wel geleidelijk, denk ik zo.
1: Ja.
0: We gaan nu luisteren naar het volgende lied van Yigdal Yahu, God en God alleen.

0: lied sluit ook wel aan bij wat je zei ook over de visie. En ik denk ook als je een visie van God krijgt, dat hij ook, ook zal voorzien. Ervaar je dat ook met de organisatie van de Love Week?
1: Ja, zeker. Ik zit zelf in het kernteam eigenlijk al een paar jaar. En ja, dan sta je toch elk jaar weer... komen er altijd wel uitdagingen. Soms financiële uitdagingen van... hey, we hebben een plan en de begroting. En dan heb je toch niet het bedrag binnen. Vorig jaar was dat. Of de vrijwilligers. Het aantal vrijwilligers. Je denkt van, oh, we komen nog vrijwilligers tekort. Maar tot nu toe heb ik altijd gezien... echt genade van God dat hij altijd weer voorziet. En ja, dat wij moeten doen wat God van ons vraagt om te doen. En hij doet wat wij niet kunnen.
0: Ja, ja, dat houdt het ook altijd spannend.
1: Ja.
0: Ja. Dat je daarop vertrouwt. Wat is jullie motivatie om dit te doen?
2: Mijn motivatie is vooral Jezus overal brengen. Bij iedereen die dat nodig heeft. Ja, ik ben ook wel erg van de evangelisatie. Dus ik wil ook graag inderdaad dat mensen die het zo hard nodig hebben... ook omdat ik zelf in mijn eigen leven heb gemerkt... dat hoe belangrijk het is dat we Jezus hebben... wil ik dat zoveel mogelijk ook uitdragen. En dan wil ik zoveel mogelijk mensen bereiken met Jezus.
0: Ja, en hoe doe je dat dan door middel van die workshops?
2: Ja, dan vertellen we zeg maar natuurlijk ook ons eigen getuigenis... van waar we vandaan komen en wat Jezus in ons eigen leven heeft gedaan... En in die workshop gaat het ook echt over een stukje identiteit... wat je mag bouwen met hem en in hem. En dan gaan we steeds diepgaander eigenlijk. Dus dat is wel, ik vind dat heel mooi.
0: En wat voor workshops geef je?
2: In het begin, maandag en dinsdag, hebben we vooral creatief en verzorgende workshops. Ook om een beetje, gewoon laagdrempelig, gewoon met elkaar... gewoon leuk te kletsen, ook over hoe sta je in het leven, hoe gaat het met je en dat soort dingen. En dan woensdag en donderdag gaan we er weer wat diepgaandere workshops doen, zoals omgaan met angst in je leven, een stukje identiteit en weerbaarheid. Weerbaarheid ook in het gezin en de kracht van woorden komen dan ook heel erg terug. Dan hebben we donderdag ook nog een workshop grenzen stellen. En schuldhulpmaatje

0: is ook aanwezig. Dus dat ook in het stukje praktische. En in de tussentijd kunnen we eigenlijk met iedereen gewoon een bakje koffie doen en gezellig kletsen.
1: Ja, nou, dat klinkt goed. Ja. Ja. Dus iedereen is welkom.
2: Ja, ja. Ik denk ook dat het mooie van Lovik is, van het is zo laagdrempelig. En precies wat Monica zegt, als je eenmaal zelf gegrepen bent door de liefde van Jezus, dan als het goed is, is dat het mooiste wat je is overkomen. Tenminste, bij mij wel. En dat wil je dat uitdelen aan andere mensen. En misschien zijn we allemaal niet de type mensen wat de markt opgaat of de straat opgaat en gaat evangeliseren. Maar dan is Love Week zo laagdrempelig dat je iets kan doen. Iedereen heeft wel een talent van God gekregen. En dan merk je, doordat ik heb bijvoorbeeld heel veel jaren bij de kledingbeurs geholpen. En wat daar mooi is, is dat dan kan ik mijn eigen passie, ik hou van kleding. Kan je dan weer mensen die gewoon weinig budget hebben, kan je weer bemoedigen. En terwijl je in gesprek bent, die mensen echt persoonlijke aandacht geeft, staan mensen altijd veel meer open voor jouw getuigenis. Voor, waar ga je doorheen? Heb je gebed nodig? En dan sta je versteld hoeveel mensen er open voor staan om van ik heb eigenlijk wel gebed nodig. Ook al heb ik niks met het geloof. Doordat je zo die persoonlijke aandacht kan geven tijdens zo'n week. Want je gaat het niet het evangelie in hun strot duwen. Nee, we gaan ook kijken van wat hebben die mensen ook praktisch nodig. En dat maakt dat je... Ik geloof dat Jezus ook zo was. Dat hij ging naar de mensen toe. En hij zag de mensen in hun nood, in hun situatie. En ik denk dat dat echt uniek is aan Love Week. Dus ja, ik denk dat iedereen wel kan meehelpen. En een steentje kan bijdragen. Door als vrijwilliger mee te helpen.
1: Ja, het is ook het mooie. Ik hoorde laatst ook van iemand die ging Bijbel lezen met iemand met een andere achtergrond, geen christelijke achtergrond. En die zag op een gegeven moment van, Jezus kwam om te dienen.
2: Ja.
1: En dat was voor haar zo'n eye-opener. Ja. Dat Jezus kwam om te dienen.
2: Ja.
1: En daar gaat ook het volgende lied over van het Urker gemengd koor. Emmanuel, toon mij uw liefde.

0: Ik denk dat dit lied ook wel goed aansluit bij jullie activiteiten en bij de Love Week.
1: Ja, zeker.
0: Is het moeilijk om vrijwilligers te vinden en hoe probeer je die te krijgen, te benaderen?
2: Ja, we hebben wel een echte wervingsactie dat we eigenlijk doen vanuit de verschillende kerken. Daarbij is het natuurlijk ook heel belangrijk dat we de juiste personen binnen de kerken hebben. We proberen altijd... Het kernteam bestaat eigenlijk ook afgelopen jaar zoveel mogelijk uit vertegenwoordigers van verschillende kerken. Zodat je ook daarin ingang hebt. En ik moet zeggen dat dit jaar was echt heel tof. Hadden we een wervingsfilmpje. De eerste wervingsfilmpje was met zoveel mogelijk personen vanuit kerken die betrokken waren. En dan stonden ze voor hun eigen kerk en dan zeiden ze, wij doen ook mee. Dus het was al heel erg leuk. En dan vragen we ook van, hey, kan dat ook gezien laten worden op de zondagochtend? Sommigen die doen een brief, of tenminste een mededeling uit vanuit een nieuwsbrief vanuit de kerk. En wij doen ook jaarlijks, proberen we in verschillende gemeentes waar het mogelijk is een soort vrijwilligersmarkt te houden. Of dat dan vragen we van, hey, mogen we een keer iemand vanuit het kernteam of vanuit een van onze teamleiders langskomen om tijdens de mededelingen wat te vertellen. En dat we na afloop staan we dan ook met zo'n Love Week banner en flyers. Dit jaar ook hebben we ook echt met flyers uitgedeeld van als je meer informatie wilt hebben, staat er iemand vanuit het team om wat te vertellen. Neem een flyer mee naar huis, daar kan je ook over nadenken. Dus we zijn echt bezig geweest ook van hey, hoe kunnen we zoveel mogelijk kerken betrekken en dat kerken ook verantwoordelijk worden om ook zelf vrijwilligers te werven. Voor
0: staan
2: lagen.
0: Jullie ook bijvoorbeeld bij het paasontbijt? Met een stand? Of?
2: We hebben in de eerste paar jaren, omdat Irene Klein-Haneveld, die vertelde afgelopen jaar altijd over de Love Week, want ze was ook kernteamlid. En toen hebben we de eerste paar jaar volgens mij wel met een standje gestaan. En wat Irene dan ook deed toen de tijd, was eigenlijk vanuit paasontbijt ook de vrijwilligers eigenlijk een soort van, hoe zeg je dat?
0: Oproepen
2: van, hey, we hadden altijd de afspraak met Irene. We gaan van tevoren nog, we gaan pas werven als paasontbijt is geweest. Zodat we niet in dezelfde vijver gaan vissen. Maar dat we zeggen van, hey, pas eind april gaan we werven van vrijwilligers. En daar hebben we, wat belangrijk is dat je echt mensen hebt vanuit de kerken die echt betrokken zijn. Ja. Dan scheelt het ervan. Als mensen al een keer hebben meegedaan, dan weten ze al, hebben ze al van geproefd. En dan
0: worden ze enthousiast.
2: Ja,
0: en,
2: ja zeker.
0: Want jullie werken ook samen met organisaties, met maatschappelijk werk binnen Gouda.
2: Ja.
0: En daar heb je ook contacten mee?
2: Ja. Ik denk dat, wij kunnen natuurlijk dit jaar... Dat is misschien al de volgende vraag, maar we willen heel graag de kwetsbare doelgroep bereiken. En je kan niet zomaar met de privacywet gegevens van mensen krijgen. Maar de hulpverlening en heel veel instanties hebben al gewoon die doelgroep. Die hebben al daar de gegevens van die doelgroep. Dus wat wij de afgelopen 2 jaar hebben gedaan is zoveel mogelijk kijken van hey, waar kunnen we ervoor zorgen dat die hulpverleningsorganisaties en welzijnsorganisaties snappen wat wij als Love Week doen. Ook zeggen van, hey, jullie hebben de doelgroep, maar wij hebben bij wijze van ook de middelen om te voorzien vanuit een stukje dienstverlening. Kinderen die een week gratis een week een geweldige week kunnen hebben. Maar de kwetsbare doelgroep.
1: De mensen die niet op vakantie kunnen.
2: Ja, de mensen die niet op vakantie kunnen. Mensen die dan een pakket hebben voor in de zomer. Een boodschappenpakket. Maar ook kleding die ze kunnen gratis kleding kunnen krijgen. En dan merk je dat organisaties ook steeds meer ervoor openstaan van, hey, weet je wat, stuur maar de flyer, geef maar de flyers door en wij zorgen ervoor, of helpen zelfs soms de doelgroep, omdat sommigen de taal niet machtig zijn, helpen ze gewoon echt de doelgroep om zich in te schrijven.
0: Ah, oké. Ja. Dat is wel een hele organisatie zo.
2: Ja.
0: Al met al. Maar dat groeit denk ik ook steeds verder uit.
2: Ja, we groeien ook steeds meer, want daar waar we maar alleen maar social media gebruikte, dat we beseften, nee, we moeten echt ook in de wijken zijn. Want de organisaties in de wijken, die kennen de doelgroep, de kwetsbare doelgroep voor wie we het doen. Dus nu bijvoorbeeld is heel tof dat wij bij de Westerschool zitten. Dus echt in Korte Akkeren. En ook dat daar Bijvoorbeeld de brugfunctionaris van zo'n school. Die weet gewoon, hey, dit zijn de ouders voor wie het nodig is. En die gaat dan zelf die ouders benaderen. En dan hoeven wij dat niet te doen. Dan moet ik ook zeggen dat het kids team al de afgelopen paar jaar ook echt probeert om op alle scholen te flyeren. En zeker op de scholen waarvan we weten van, hey, die zitten in bepaalde wijken, kwetsbare wijken. Dus daar proberen we echt gericht op te werven om die doelgroep echt te bereiken.
0: Ja, en dus dan denk ik ook de hele kerk, de hele gemeente is dan wel betrokken ook bij zo'n week waarschijnlijk.
2: Ja, dat willen wij wel. We willen echt vooral iedereen betrekken van, er zijn genoeg, hoe zeg je dat? Als je zoiets hebt van, kinderen is niet echt per se mijn doelgroep, kan je ook bij pakketten helpen of inderdaad bij de kledingbeurs of bij Monica bij de workshops. Dus ik geloof echt dat voor iedereen echt wel een plekje is waar je zelf tot je recht komt.
0: Ja, ja. We gaan nu luisteren naar het volgende nummer. Dat is van het christelijk gemengd Drechtstedenkoor, In His Love.

0: Ja, daar ging dit lied over, in zijn liefde. En ik denk dat jullie dit ook kunnen doen en mogen doen in zijn liefde. En wat is de doelgroep? Of wat zijn de doelgroepen die je op het oog hebt?
1: De doelgroepen van zeker deze week, hè, we hebben meer gefocust. En dat is dan op de kansrijke gezinnen. Dus de gezinnen waar we heel veel kunnen geven. En daarom ook gratis kunnen geven. Ook gewoon omdat we echt geloven dat Jezus ook kwam bij de allerarmsten. En juist die hielp en verder bracht.
0: Dan bedoel je kansrijk, dat ze de kans krijgen om Jezus te leren kennen.
1: Ja, zeker.
0: Grappig. Ja. Want wij zeggen in de maatschappij natuurlijk altijd kansarme arme mensen. Ja. Dus je gaat uit van de mogelijkheden.
1: We gaan uit van mogelijkheden en de positiviteit, zeg maar. Ook dat als Jezus komt in een situatie, dat er ook dingen gaan veranderen.
0: Hmm. Ja. Maar je hebt ook al een beetje verteld hoe je die doelgroep dan bereikt met de scholen en met flyeren. Ja. En er is dan een heel programma voor kinderen. Maar is daar ook nog iets voor ouders? Of je
1: Zeker.
0: Hebt een vrouwengroep?
1: Ja. Ja, we hebben nu dit jaar voor het eerst dat we de hele week met vooral de vrouwen willen optrekken. Zeg maar, dat als je kinderen hebt gebracht bij de kinderdiensten eigenlijk. Dan kun je komen naar de Vaste Burcht. En daar hebben we dan de workshops. En dan hebben we dus die opbouw inderdaad gewoon maandag en dinsdag lekker verzorgend en creatief. Dat is heel gezellig. Gewoon ook onder genot van koffie, thee en iets lekkers.
0: Misschien dan lekker laten verwennen.
1: Ja, heel lekker in de watten laten liggen. Ja, ja zeker. En dan gaan we ook natuurlijk nog verder met de diepgaandere workshops inderdaad. Hè. Ook wel wat mensen ook wel aanspreekt is denk ik dat je gewoon tools kan meekrijgen van hoe ga ik nou om met gedachten die ik krijg over mezelf, over mijn kinderen en wat spreek ik uit naar ze. En ik denk ook echt dat we daar hele gave workshops voor hebben. En ik word heel angstig bijvoorbeeld als ik zie dat mijn financiën niet lekker lopen. Daar kunnen we steeds mensen hopelijk een stukje mee verder helpen.
0: Ja, en dan hebben jullie ook mensen die daarin professioneel zijn.
1: Zeker.
0: Om ze te helpen.
1: Ja, we hebben echt mensen die daarin ook geschoold zijn om dat soort dingen te kunnen geven. Ja.
0: Ja, en want hoeveel vrijwilligers heb jij nu bijvoorbeeld voor die?
1: In de Vaste Burcht zitten wij nu op vrijwilligersaantal denk ik van 45.
0: 45. Ja. En mensen moeten zich van tevoren ook opgeven?
1: Nee, mensen kunnen bij de Vaste Burcht gewoon binnenlopen. Oh. Als je denkt van dit vind ik leuk, dan kom je het staat op de Love Week, de website, welke workshops er zijn. En dan kan iemand gewoon binnenkomen en dan krijgen ze een plekje.
0: Ja, en dan de kinderen die gaan naar God Center, Jesus Center.
2: Ja, die zitten daar en daar hebben we ook bewust over nagedacht. Omdat we vorig jaar merkten, er waren moeders die gewoon geen auto hadden. En dan was het gewoon te ver voor die moeders om weer terug naar hun huis te gaan. Of ergens naartoe, omdat ze lopend kwamen. Toen hebben we gezegd, weet je wat, als die moeders gewoon hun kinderen hebben gebracht. Het is ongeveer een kwartiertje lopen naar de Vaste Burcht. Maar dan kunnen daar de hele middag blijven. Daar is ook gewoon koffie en thee. Want op maandag en dinsdag is het ook een soort van ontmoetingscentrum. Waar andere mensen ook weer voedselpakketten kunnen halen. En de kledingbeurs is daar dan ook. En dat vind ik tof. Dat doen we dan op maandag en dinsdag. En op woensdag en donderdag is dan is eigenlijk hetzelfde concept, maar dan in de Westerschool. Dus daar kunnen mensen komen om die zich hebben opgegeven voor een voedselpakket. Die kunnen ook kleding halen. En wij hebben al sinds vorig jaar echt visie van, hey, we moeten zorgen dat dat niet iets is van, oh, mensen komen en die graaien wat. Nee, dat er echt een plek van ontmoeting is. En dan hebben we gastvrouwen en gastheren daarvoor. En dat zijn eigenlijk mensen van het gebedsteam. Die lopen daar gewoon rond. En terwijl mensen aan het wachten zijn tot het hun beurt is om een pakket op te halen. Of als ze misschien een pakket hebben opgehaald en ze wachten of ze hebben net kleding gehaald. Dat ze even een moment hebben, even zitten. En dan komen er gastheren en gastvrouwen naar hen toe om ook te vragen en om een luisterend oor te bieden. Maar ook om mensen te vragen of ze gebed willen hebben. En dat is heel tof dat wij ook echt een heel gebedsteam hebben die ervoor zorgen van, hey, wij zorgen dat wij op al die plekken ook aanwezig zijn om om mensen, eigenlijk dat gedeelte van Jezus in woord te brengen. Dat als mensen openstaan voor een gebed, hebben we daar een heel gebedsteam voor. Dus dat is echt heel tof hoe iedereen zo met elkaar samenwerkt op die plekken.
0: Ja, dat is mooi. Jullie hebben ook een lied uitgezocht van Misschien wil je daar wat over vertellen, Hilsum?
2: Ja, we wilden eigenlijk heel erg graag een van de themaliederen aanleveren. Maar die staan nog niet op Spotify. Dus hopelijk komen ze op Spotify. Maar ik denk dat het heel mooi is... Hilsum, My Deed to Save. Ja, dat zegt echt het nummer van waarom doen we wat we doen? En we kunnen heel... Soms kunnen we zelfs als christenen het als een liefdadigheidsproject zien. Of mensen van, ik heb weer mijn goede daad gedaan. Maar uiteindelijk is het dat we mogen beseffen, het is Jezus die redt. En Jezus kan nog steeds redden de dag van vandaag. Maar zijn wij dan bereid om ons te laten gebruiken? En dat vind ik zo mooi van, everyone needs compassion. En ik denk dat die compassie, dat Jezus met ontferming is bewogen. Dat we ons mogen nadenken. Zijn wij ook nog steeds met ontferming bewogen? En als wij daar vol van zijn van dat hart van Jezus. Dan geloof ik ook van ja, dan kan je niet anders dan wel meedoen. En je steentje bijdragen. Omdat we nog, er is nog hele wereld te redden. En dan hoeven we niet allemaal naar Afrika te gaan. Maar dat kan gewoon hier in Gouda door de Love Week heen.
0: Ja, mooi. We gaan ook nu luisteren naar dat lied.

0: U luistert naar het radioprogramma Kerk in Gouda. En we hebben het over de Love Week met Talita en Monica in de studio. En is er nog iets wat jullie willen delen met de luisteraars?
1: Ja, ja, ik denk wel dat ik het echt heel bijzonder vind, is wat ik zie, zeg maar, zoveel betrokkenheid dit jaar. Ik vind het echt, dan ben ik geloof ik onder de indruk, zeg maar, wat God allemaal doet. Zeker ook omdat ik nu heel veel vrijwilligers heb, gewoon uit zoveel verschillende kerken. En dat het eigenlijk gewoon niet uitmaakt waar iedereen vandaan komt. Mm. Dat we zo echt zo heel gaaf samenwerken. En nou, het loopt ook gewoon heel goed, vind ik. Ik vind het zo bijzonder ook dat, zeker ook omdat we nu ook voor de eerste keer in de Vaste Burcht zitten. Dat je merkt hoeveel betrokkenheid er ook daar is. En nou ja, dat je daar gewoon de ruimte kan hebben om zoveel mensen ook te mogen ontvangen. Ja, ik vind dat echt vind ik een hele bijzondere, indrukwekkende gebeurtenis. Ja.
0: Ja.
2: Ja, en ik vind het heel mooi dat als ik gewoon vorig jaar bijvoorbeeld, dan zie je kinderen die, waarvan je wist van, hey, die kwamen vanuit de opvang. En de laatste dag bij de kids event wordt er echt een oproep van dat kinderen een keuze voor Jezus mogen maken. Dat kinderen echt, niemand wordt gedwongen. En ook als je niet wil, dan kunnen kinderen gewoon bij een groepje blijven zitten. Maar dat je echt ziet dat kinderen zo, ik word zelf geraakt, maar dat kinderen echt geraakt worden. Omdat ze heel de week gewoon de liefde van Jezus zo tastbaar voelen. En dat ze gewoon bewust een keuze maken voor Jezus. Ook als ik kijk naar de afgelopen jaren, dat vertelde ik tussendoor. Dat mensen zo openstaan voor gebed. Dat mensen zeggen van, is er dan iets wat je wilt delen? Zeggen, ja, ik ben niet gelovig hoor. Oh, dat maakt niet uit. Maar dan delen ze hun verhaal, bid je voor ze. En dan, dat ze echt zo opgebouwd worden. En wat ik zo tof vind, en dat deelde ik ook net, dat je van organisaties hoort van, hey, hoe kunnen jullie dit zomaar bekostigen? Hoe kunnen jullie dit allemaal gratis weggeven? Al die pakketten en een week lang gratis activiteiten voor kinderen. En dan is de getuigenis ook naar buiten toe in de maatschappij van, ja, maar dit doen wij met verschillende kerken. Dat je dan, en dan zie je wat de kracht is als je als één lichaam fungeert, van één lichaam van Christus. Dat de getuigenis al is van, ja, wij bekostigen dit vanuit de verschillende kerken en sponsoren. En soms denk ik als mensen daar bewust van zouden zijn wat we kunnen bereiken als we echt als lichaam van Christus echt gewoon echt één lichaam zijn.
0: Ja, dat is wel heel bijzonder en dat is heel mooi, denk ik, om te zien. Ja, ja. Dat is nog wel een vraag, want als de kinderen dan tot geloof komen, of dat gebed uitwerkt, dat je merkt en mensen willen er toch meer over weten, hebben jullie nog opvolgmomenten?
2: Ja, dit jaar, voorgaande jaren hadden we vanuit Irene, zeg maar, het Goudse kaasplankje. En daar kregen mensen dat mee. Zodat als mensen van naar een kerk zochten, dan konden ze dan vanuit het Goudse kaasplankje een kerk, doorverwezen worden naar de kerk. Dit jaar hebben we iets nieuws. We hebben een algemene flyer. Enerzijds het boekje, een gebedsboekje. Zodat mensen dan begrijpen van, maar waarom is überhaupt gebed nodig? Dus dat hebben we nieuw dit jaar. En we hebben ook een flyer waarin staat van, hey, welke activiteiten kun je doen bij verschillende kerken. Enerzijds voor kinderen. Wij hebben bijvoorbeeld vanuit onze gemeente een dansschool, dat kinderen zich op de dansschool kunnen opgeven. Maar kinderen worden ook verwezen naar de Bijbelweek hier in Gouda. Ook de koffieochtenden in verschillende kerken. En we hebben ook dit jaar een vernieuwde website waarin we mensen ook weer, ook de deelnemers willen doorverwijzen. Hey, waar kun je naartoe gaan? En dat het geloof ook veel meer, het evangelie veel meer wordt uitgelegd. Zodat we mensen ook bijvoorbeeld naar Alpha avonden kunnen doorverwijzen.
0: Ja, er zijn heel wat in Gouda.
2: Ja, ja, zeker.
0: Ja, dat is zeker mooi. We gaan nu luisteren naar het lied Gebed om Zegen. Dat wil ik jullie ook meegeven. Dat gebeurt ook in jullie leven. De Heer zegent jullie en jullie dragen dat uit. Het is ook heel mooi om te horen. Thank you.

0: Ja, goedenavond luisteraars. We zijn al bijna aan het eind van het programma Kerk in Gouda. En misschien zijn de luisteraars die zo enthousiast geworden zijn en die zich graag willen opgeven nog als vrijwilliger. Het is wel komende week dat jullie beginnen, maandag. Mochten er nog vrijwilligers zijn, wat zoeken jullie nog en hoe kunnen ze jullie benaderen?
1: Ja, ik denk dat we de meeste hulp nog nodig hebben bij het kinderevent. Daar hebben we eigenlijk... Omdat er natuurlijk zoveel kinderen komen, zeg maar.
0: Want hoeveel kinderen komen er?
1: 400, 450 kinderen, ja. Maar dat moeten we helaas dan mensen bij de deur tegen gaan houden... als dat dus niet gaat lukken met vrijwilligers. Dus dat is wel heel urgent eigenlijk. Maandagmiddag hebben we nog 9 mensen nodig. Woensdagmiddag hebben we nog 9 mensen nodig. En donderdagmiddag hebben we nog 14 mensen nodig. Om eventjes een groepje te begeleiden, zeg maar, voor de kinderen... En dan, ook al zou je een andere dag kunnen, is dat ook helemaal goed. Dan mag je dat ook gewoon doorgeven. Want dan kan er misschien mogelijk nog wel wat geschoven worden her en der. Dus geef je op als je echt bent geraakt ook door de boodschap. En dat je ook echt je wil inzetten. Dat kan op de website van loveweek.nl.
0: Ja, ja. Nou, dat is wel een stap in geloof om nog die vrijwilligers
1: zeker
0: te bereiken.
1: Ja.
0: Hadden jullie verder nog iets wat je nog kwijt wilt voor de radio?
2: Ik wil bedanken voor de uitnodiging. En dat we zo niet alleen maar over Loveweek mochten vertellen. Maar vooral ook echt het hart achter Loveweek. Dus dank jullie wel voor de uitnodiging.
0: Ja, nou heel graag gedaan. En jullie bedankt voor je komst in de studio. Het was heel boeiend om dit allemaal te horen. En ook om te horen hoe God aan het werk is. En ook de samenwerking. Wat heel mooi is. En ik wil ook Jaap Buijs bedanken voor het bedienen van de knoppen, voor het geluid. En als afsluiting wil ik nog het lied laten horen. Er is een dag, opwekking 585.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Zorgverzekeraars pleiten voor een waarschuwing of disclaimer bij inzamelingsacties voor medische behandelingen, meldt Nieuwsuur. Crowdfunding-platforms controleren nu nauwelijks of er sprake is van misleiding of nepinformatie. Ook deze vader en zoon zamelen geld in voor een MS-behandeling in Mexico. De zorgverzekeraar vergoedt die niet, omdat er weinig bewijs is dat de behandeling aanslaat.
1: Het is wetenschappelijk niet bewezen, maar ik kan toch niet zeggen van het werkt niet als ik het niet geprobeerd heb.
0: Ze hebben ruim 100.000 euro nodig, geld dat ze bij elkaar proberen te krijgen via crowdfunding. Na het kapseizen zaterdag van een veerboot voor de kust van Guyana zijn waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. Officieel waren er 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Ze zouden onder invloed van drugs zijn geweest. In Udenhout in Noord-Brabant is een grote brand bij een bedrijfsverzamelgebouw. En daarbij komt veel rook vrij, ziet deze verslaggever van Omroep Brabant.
2: Van heinde en verre zie je inderdaad grote zwarte rookwolken. Die trekken heel snel op. Heel veel brandweer aanwezig, politie die de boel afzet. En ik sprak net een paar mensen, die zijn van een keukenbedrijf. En die zeiden, ja, het is helaas bij ons.
0: Mensen die in de buurt wonen hebben een NL-alert gekregen. Zij moeten ramen en deuren dicht houden. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog. Het wordt 18 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Oude Stad.
5: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond twee jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Hun auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen hulpdiensten er aankwamen waren de twee vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is daarbij op zoek naar getuigen en dashcambeelden. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even voor 1 uur vanmiddag verwacht op de luchthaven van Madrid. Daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van premier Sanchez naar het Plaza de Cibeles. Daar is de huldigingsceremonie. Na een ongeluk met een veerboot in Guyana zijn waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. De boot kapseisde zaterdag en sinds gistermiddag zijn geen overlevenden meer gevonden. Er waren officieel 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. Want van de 67 overlevenden bleken er 32 niet op de passagierslijst te staan. Het ongeluk gebeurde voor de kust van Guyana, voor de monding van de Pomeroon rivier. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Zij zouden onder invloed van drugs zijn geweest. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Voorafgaand aan zijn benoeming dient de zittende premier Keir Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Starmer is na 2 jaar door zijn eigen partij weggestuurd uit Downing Street. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag in een toespraak tot zijn Labour-partijgenoten. Zo wil hij water- en energiebedrijven weer in handen van de Britse overheid brengen. En ook komt hij met een plan voor meer sociale huurwoningen. Het weer vanochtend kans op bewolking en wat regen. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en meer zon. Het wordt 19 graden aan zee en 23 in het oosten en zuidoosten. Het waait stevig. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Oude Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijdersdam.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In New Delhi is de Indiaanse politie slaags geraakt met demonstranten. Veel jongeren protesteren tegen de regering. Zij eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Onder de demonstranten zijn veel aanhangers van de CEP, de zogenoemde kakkerlakkerpartij. Ze zijn vooral boos over de hoge werkloosheid in India en eisen verbeteringen in het onderwijs. De demonstranten probeerden naar het Indiaanse parlement te trekken, maar de politie versperde hen de weg. En ook voerde de politie charges uit en schoot met traangas. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond twee jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Hun auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen hulpdiensten daar aankwamen, waren de twee vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is daarbij op zoek naar getuigen en dashcambeelden. In Udehout in Brabant is vanochtend een grote brand uitgebroken in een bedrijfsverzamelgebouw op een industrieterrein. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het vuur gecontroleerd uitbranden en probeert ervoor te zorgen dat het vuur niet overslaat naar andere gebouwen. Bij de brand in Udehout kwam veel rook vrij. De rookontwikkeling neemt intussen af, maar kan volgens de brandweer later weer toenemen door het nablussen. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even voor 1 uur vanmiddag verwacht op de luchthaven van Madrid. Daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van premier Sanchez naar het Plaza de Cibeles. En daar is dan de huldigingsceremonie. Het weer. Vanochtend plaatselijk bewolkt en hier en daar wat regen. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en dan is er ook meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 in het oosten en zuidoosten van het land. Het waait stevig. Morgen is er weinig verandering. Wel is het dan iets warmer en staat er wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwe Stad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwe Stad.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. AliExpress krijgt in Europa een boete van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Uit onderzoek van de commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Ook krijgen medewerkers die beoordelen of producten illegaal zijn te weinig tijd om hun werk te doen. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechterlijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zegen van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest vierden. In India zijn in de hoofdstad New Delhi veel jongeren de straat op gegaan en slaags geraakt met de politie. Die voerde charges uit en schoot met traangas. De demonstranten van de zogenoemde kakkerlakkerpartij eisen het vertrek van de Indiaanse minister van Onderwijs. Ze willen verbeteringen in het onderwijssysteem en zijn boos over de hoge werkloosheid. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen. Het

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. AliExpress moet een boete betalen van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechterlijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zegen van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest aan het vieren waren. In de derde ronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus. De return is een week later. Olympiakos werd vorig jaar 2e in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. De Nijmeegse ploeg moet in totaal 2 voorrondes overleven om het hoofdtoernooi te bereiken. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Andy Burnham is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Koning Charles heeft hem beëdigd en hem gevraagd een regering te vormen. De 56-jarige Burnham volgt Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Daarmee krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de jaren 50 een premier uit het noorden van het land. In 2017 werd Burnham burgemeester van Manchester en hij transformeerde die stad naar een van de snelst groeiende economieën van het land. Binnen Labour wordt gehoopt dat Burnham zijn succesvolle tijd in Manchester kan omzetten in een net zo succesvol premierschap. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Een NOS-verslaggever telde tientallen vrachtauto's in een half uur. De brug bij Gorinchem is sinds zaterdag voor onbepaalde tijd dicht voor vrachtverkeer. Bij een controle kwam een verzwakte staalconstructie aan het licht. Door druk van zwaar verkeer kunnen de stalen platen van de boog vervormen. Rijkswaterstaat bekijkt nu hoe de brug ervoor staat. Voorlopig mag het andere verkeer er nog wel over, maar volgens Rijkswaterstaat is het echt nodig dat het vrachtverkeer omrijdt. AliExpress moet een boete van 550 miljoen euro betalen. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaak, merkkleding of gevaarlijke cosmetica. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. In de derde voorronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus. De return is een week later. Olympiakos werd afgelopen seizoen tweede in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

sexy people. So all you fly mothers.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische gouden ouwe.
1: Nostalgische gouden ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijlaarsdam.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar tegen Corné H. Hij gijzelde tijdens zijn detentie in Vught drie gevangenismedewerkers. H. zat daar op de psychiatrische afdeling na een veroordeling voor het gijzelen van mensen in een café in Ede ruim 2 jaar geleden. Hij ondergaat nu een behandeling in een TBS-kliniek. Het OM zegt een voorwaardelijke celstraf te eisen omdat het zijn behandeling in de war zou schoppen als hij daadwerkelijk de cel in zou moeten. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van İzmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, omkoping en manipulatie van aanbestedingsprocedures. Hürriyet zegt zelf onschuldig te zijn. Ze is niet de eerste burgemeester die wordt onderzocht of beschuldigd. De afgelopen 2 jaar zijn er meer dan 40 Turkse provincies en districten burgemeesters gearresteerd of afgezet. Veel van hen zijn net als Hürriyet tegenstander van president Erdogan. Andy Burnham is door koning Charles beëdigd als nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. De 56-jarige Burnham volgt zijn Labour-partijgenoot Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Daarmee krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de jaren 50 een premier uit het noorden van het land. Andy Burnham komt uit Manchester, waar hij burgemeester was. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Vanwege een verzwakte staalconstructie is de brug bij Gorinchem sinds zaterdag dicht voor vrachtverkeer. Rijkswaterstaat benadrukt dat het echt nodig is dat het zware verkeer omrijdt, omdat het staal anders kan vervormen. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen iets warmer dan vandaag met wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Hoflied en Leidschendam 6 kilometer file en daar doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Rood is allang het rood niet meer, het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport en Logistiek Nederland noemt de sluiting vanuit veiligheidsoogpunt terecht, maar vraagt zich af of de overheid voldoende heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. Vrachtverkeer moet nu omrijden, maar niet alle vrachtauto's houden zich aan het verbod. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar tegen Corné H. voor het gijzelen van 3 gevangenismedewerkers. Hij deed dat terwijl hij in Vught op de psychiatrische afdeling zat na het gijzelen van mensen in een café in Ede. Het OM eist een voorwaardelijke straf omdat het de behandeling die hij nu ondergaat in de war zou schoppen als hij de cel in zou moeten. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van Izmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, omkoping en manipulatie van aanbestedingsprocedures. De afgelopen 2 jaar zijn er meer dan 40 Turkse provincies en districten burgemeesters gearresteerd of afgezet. Veel van hen zijn net als Hürriyet tegenstander van president Erdogan. Rudy Garcia gaat niet verder als bondscoach van België. Zijn contract is na het WK voetbal niet verlengd. Garcia was 1,5 jaar trainer van de Rode Duivels. Op het WK schopte België het na een stroeve start tot de kwartfinales, waarin het verloor van de latere wereldkampioen Spanje. Het is nog niet duidelijk wie de opvolger van Garcia wordt. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen wordt iets warmer dan vandaag met wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein 10 minuten vertraging. Op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen de Meern en Woerden 5 minuten vertraging. Dan naar de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 5 minuten vertraging. En tot slot op de A20 de andere kant op, richting Hoek van Holland, voor Rotterdam-Delfshaven 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
4: Je eigen omroep in de buurt.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De vier mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. De politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd het rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren gewoonte van de politie om op de maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport en Logistiek Nederland noemt de sluiting vanuit veiligheidsoogpunt terecht, maar vraagt zich af of de overheid voldoende heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. Vrachtverkeer moet nu omrijden, maar niet alle vrachtauto's houden zich aan het verbod. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Een dag na de 1-0 overwinning op Argentinië is het Spaanse nationale elftal weer thuis. Vanavond wordt het team gehuldigd in Madrid. Verwacht wordt dat daar 1 miljoen mensen op afkomen. Voor die tijd staan nog een bezoek bij het Spaanse Koningshuis en premier Sanchez op het programma. Het weer nog tot besluit. Droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het westen van het land vertraging op de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Bunnik en Woerden 19 kilometer file en daar doe je er 20 minuten langer over. Op de A16 Rotterdam richting Breda voor afrit Dordrecht Centrum een kwartier op onthoud. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt de Brechtseplein 10 minuten vertraging. De andere kant op de A20 richting Hoek van Holland voor Rotterdam-Delfshaven 10 minuten vertraging. En tot slot de N207 Hillegom richting Bergambacht voor Alphen aan de Rijn Centrum 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Gouwe Stad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: beter dan het was.
1: Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur. Shake.

0: van Kamp met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat opgegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. De politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 droeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten terwijl die meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft de man bewegingsloos op de grond liggen. Beelden leiden tot verontwaardiging en protesten in Italië. Demonstranten vergeleken de zaak in hun protesten met die van de Amerikaan George Floyd in 2020. De vier mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel. Dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De voormalige Engelse voetballer en trainer Kevin Keegan is overleden. Begin van dit jaar werd bij hem kanker vastgesteld. Keegan won 2 keer de gouden bal als beste speler van Europa. Hij was onder meer succesvol bij Liverpool en het Duitse HSV. Ook was hij trainer van Manchester City, Newcastle United en het nationale elftal van Engeland. Kevin Keegan was 75. Het weer droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het westen van het land rijdt het langzaam op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hoflied en Den Haag-Zuid heb je 10 minuten vertraging. Op de A12 Utrecht richting Den Haag voor Harmelen 5 minuten oponthoud. Dan naar de A16 Rotterdam richting Breda. Door een kapotte auto bij Rotterdam Prins Alexander is de linkerrijstrook dicht. Hierdoor heb je 5 minuten vertraging. Op de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt de Brechtseplein en Rotterdam Delfshaven 5 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot slot de N207 Hillegom richting Bergambacht. Voor Alphen aan de Rijn Centrum heb je 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Dit programma is eerder op Gouwestad Radio uitgezonden.
1: Dit is Gouwestad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Dit is Radio Gemiva. Het geluid van de Gemiva SVG Groep. Radio Gemiva. Overal online. DJ Dylan op Radio Gemiva.

0: Ja, een hele goedemorgen, beste luisteraars van Radio Gemiva. Hier zijn we dan weer, DJ Dylan. En ik zit vandaag een keertje niet alleen. Ik krijg ondersteuning van DJ Tim.
1: Ja, klopt. Goedemorgen, Dylan.
0: Gezellig dat je erbij bent, Tim.
1: Zeker.
0: En we hebben straks een hele leuke interview, hè?
1: Ja, we hebben een interview met Kermis FM Calvin Punter uit Flevoland.
0: Gezellig dat hij er is, ja. Leuk.
1: Zeker.
0: Als je een verzoek wil aanvragen, dan kan en mag dat via WhatsApp. Dat nummer daarvoor is 071-580-6547.
1: Ja.
0: En ja. Natuurlijk ook via onze Radio Gemiva app.
1: Ah, oh. Oké. Okay.
0: Dus ik ga je erin gooien, Tim. Dan mag je gelijk beginnen.
1: Ja. Hallo? Ik hoor mezelf niet, Deel.
2: Hoor je jezelf niet?
1: Nee.
2: Ik
1: heb microfoon 1.
2: Ja, die staat aan.
1: Ja, oké. Okay.
2: Maar de koptelefoon 1 nou ook zeker.
1: Ja. Ja, nee. Oh, nee.
2: Ja?
1: Ja, nee, nee. Nee. Lekker dan. Technische problemen. Kan gebeuren.
0: Kijk zo even naar.
1: Nou, Calvin, welkom bij Radio Gemiva.
3: Ja, hartstikke leuk, dankjewel. Jazeker.
1: Hoe is het met je?
3: Met mij gaat het, goed. Gaat lekker zijn gangetje eigenlijk. Heel erg druk met de voorbereidingen voor Kermis FM. Wat vrijdag weer gaat beginnen. Mm-hmm. En ook heel erg druk daarmee. En het gaat gewoon hartstikke goed. Jazeker.
1: En voor de hoeveelste keer mag jij daar plaatjes gaan draaien?
3: Dit wordt mijn vijfde keer, wordt dit. Ja,
1: zo
3: zeker.
1: Dan.
3: Ja, zeker.
1: Dat is niet normaal.
3: Dat is echt best wel veel, zeg maar. Dat zeker. Ik begon in 2022 met mijn eerste show op Kermis FM. En dan moet je altijd net geluk hebben dat je dan misschien het jaar daarna en het jaar daarna weer een show krijgt. En even zo het over mezelf zeggen. Dat is wel geluk, zeg maar. Dus wat dat betreft is het hartstikke goed. Ja.
1: En wat draai jij voor muziek?
3: Vooral heel veel een beetje Nederlandstalig en een beetje carnavalsmuziek, zeg maar. Dus wel echt een beetje de feestmuziek waar je echt, als je bijvoorbeeld het eerste regeltje hoort, dat je dan meteen zin hebt om lekker te feesten. Dat is een beetje dan wat we draaien. En een beetje het feestmuziek en een beetje de zoek eigenlijk.
1: Gezellig.
3: Ja.
1: En van hoe laat tot hoe laat mag jij draaien dit jaar?
3: Zaterdag 25 juli ben ik het horen tussen 2 en 4. En dan de zondag, de 26e, tussen 12 en 2. Ja.
1: Leuk.
3: Zeker weten. Dat is echt heel erg leuk. Ook een beetje dat de kermis dan net een beetje opbouwt, zeg maar. Dus is het nog net een beetje rustig. En dan zie je langzaam de attracties echt open gaan. Mensen komen langzaam een beetje weer een beetje op gang. En ja, dat is gewoon heel leuk om dat mee te maken. Het begin, zeg maar.
0: Zeker.
1: Zeker, ja.
0: En welke DJ's draai je er dit jaar mee met Kermis FM?
3: Er zijn er best wel veel eigenlijk. Sowieso Domien Verschuren, Klaas van Kruistum maakt
0: een
3: show.
0: Dat is ook wel leuk, ja.
3: En wie nog meer? Lars Boelen maakt een show. En ook de mensen van de Slam Middagshow, die zijn erbij. Dus het is echt een hele line-up. Lindo Duval staat er ook, die maakt een programma dit jaar. En verder eigenlijk nog een beetje die namen eigenlijk, zeg maar de bekende namen, ja.
0: Eigenlijk gewoon een beetje de DJ's die een beetje standaard elk jaar draaien bij Kermis FM.
3: Ja, dat klopt eigenlijk. Jazeker. Dus vooral naast Domien Verschuren en ook... ik ben nog een naam vergeten, Rob Jansen. Die begon zijn carrière bij Kermis FM. Dus die staat ook altijd bij Kermis FM. Dus het zijn echt wel de standaard namen. Soms ook een beetje de wat nieuwere landelijke namen. Maar de meeste, dat is toch wel een beetje net als vorig jaar, zeg maar.
0: Oké, leuk.
3: Ja.
0: En komt Hallo Kids Radio ook nog draaien bij jullie, of niet?
3: Nee, dit jaar niet, nee. Ze hebben het wel altijd gedaan. Dat was altijd op woensdag en zo.
0: Woensdagochtend, ja.
3: Ja, dus maar dit jaar niet, nee.
0: Oké.
3: Dat is, nee.
1: En voor de eerste keer is de Kermis FM ontstaan? De 18e keer zeker?
3: Kermis FM begon in 2009. Nou ja, goed, dan ga ik ook heel eerlijk zijn dat rekenen nou niet echt mijn hele sterkste vak is. Dus in ieder geval duurt al best wel lang.
1: Ah ja, ja. Lekker.
3: Heerlijk. Ja, dat eigenlijk, ja. Dus best wel lang, zeg maar.
0: Leuk.
3: Ja.
1: Leuk, zeker. Dan gaan we nu luisteren naar Push Up, toch?
0: Ja.
1: Heerlijk.
0: Bedankt voor je tijd.
3: Ja, tuurlijk. Graag gedaan.
1: Ja. En blijf lekker hangen.
3: Kijk nou, dat doe ik zeker. Ik vind het gezellig. Hey,

0: het is alweer tijd. Dat was de speciale nieuwe op Radio Gemiva. Heerlijk. Van Yves Berensen, toch? Ja, ja, gezellig. En we zitten nog steeds met Calvijn in de studio. En wat kan je nog vertellen, Calvijn? Komen er nog gasten?
1: Ja. Nou ja, het is trouwens Kelvin, trouwens.
0: Calvin,
1: dat, nee, dat maakt niet uit. Nee, ik zeg het toch maar even. Ja. Wat er nog meer bij de kermis te doen is.
0: Ja.
1: Ja, eigenlijk best wel veel. Je kan sowieso de leuke attracties die er zijn. Nou ja, je hebt zelfs ook een stuk op de Tilburgse kermis. Per ongeluk kwam ik daarachter dat ook allemaal van die oude attracties van vroeger, zeg maar. Echt van die hele houten attracties en zo. Dat beetje van vroeger. Dat is ook wel heel erg leuk om naartoe te gaan. Dat is wel, dan moet je wel een stukje lopen. Dat is echt wel een beetje buiten het centrum, zeg maar. Maar voor de rest, ja, attracties, gezelligheid. Naast de vele attracties zijn er ook heel veel leuke restaurantjes, cafés in de buurt, zeg maar. Dus als je houdt van gezelligheid, hapje en een drankje, dan kan je er ook heen gaan. Dus het is eigenlijk voor ieder wat wil, zeg maar.
0: En voor jij doet dus die radio maken bij Kermis FM. Hoe ziet dat eruit, die studio?
1: Nou ja, eigenlijk een beetje hetzelfde als een beetje als wat jullie eigenlijk hebben. Alleen gewoon met gewoon een mengtafel en een microfoon, zeg maar. Alleen het verschil is eigenlijk dat er glas is, zeg maar. Dat is het vooral. Dat er heel veel glas is en ook heel veel airco's. Dat is vooral heel belangrijk, want ik weet nog, dat was vorig jaar was dat. Toen was het zo warm in de studio dat het apparatuur het begaf.
0: Oh, lekker dan.
1: Dat is, toen was het op een gegeven moment al zo warm. Dus er zijn heel veel airco's in de studio, mag ook wel. En ja, eigenlijk zijn een beetje hetzelfde als wat jullie hier hebben eigenlijk. Maar ja, dan met glas en met airco. Ja, dat
0: en
1: is, ja.
0: Regelen de DJ's die op één dag elke keer andere artiesten of gasten? Hoe gaat dat?
1: Het is zeg maar zo dat wij mogen wel zeg maar gasten regelen, maar dat moet altijd wel in samenspraak met hoofdradio. Ja. Dat is iemand die van Kermis FM die bepaalt een beetje de lijnen van, joh, bijvoorbeeld noem maar wat, F-serieus komt dan bij jou in de uitzending en dan komt Rutger van Barneveld. Alleen dat moet wel gecommuniceerd worden dat niet dezelfde gasten dan geregeld worden en dat het dan een soort miscommunicatie wordt. Dus we mogen onze gast regelen, maar altijd wel met samenspraak van hoofdradio. En zo maken we dan zeg maar onze uitzendingen, zeg maar. Ja.
0: Leuk. Ja, en heb jij weer een paar gasten dit jaar?
1: Goede vraag. Ja, op dit moment weet ik het eigenlijk nog niet. Nee, dat is iets wat bij mij nog niet bekend is in ieder geval. Dat gebeurt trouwens ook nog wel eens bij Kermis FM, dat je dan op last minute achterkomt dat je een gast hebt. Ja. Ik weet nog dat vorig jaar toen dat ik namelijk... wie waren het ook weer? Cv de kapotte kachel zat ik in de studio.
0: Ik ben kachel.
1: Ja, precies. Ja, dat was het, ja. Van ik ben kachel. Ja, precies die, ja. En die hadden we toen, en ik mocht ze interviewen. En ik kwam op de redactie. En het was van, ja, jij gaat ze interviewen. En ik, oh ja, wat leuk, oké. Dus dan moet je heel snel inlezen. En wie zijn het? Ja, ik wist wel een beetje wie ze waren. Maar dan ga je toch een beetje kijken van, zijn ze in het nieuws geweest? Hebben ze nog iets opvallends gezegd? Of hebben ze iets op Instagram of ergens iets gepost? Dat je denkt, oh, daar kun je iets voor vragen.
0: Klopt.
1: Dus dat zijn wel dingen waar dat naar gekeken wordt. Dus het is, we proberen altijd wel, qua artiesten, proberen we altijd wel het van tevoren te weten. Maar het kan ook zijn dat je soms last minute iemand hebt. Bijvoorbeeld, wanneer was dat? Twee jaar geleden was dat. Toen zou ik eigenlijk zonder Bever in de studio hebben.
0: Okay.
1: En alleen dat werd toen last minute werd dat zeg maar afgezegd omdat hij een optreden had. En heel gedoe, zeg maar. Dus dat ging dan niet door. Dus dat gebeurt ook nog wel eens dat je misschien gast hebt en dan gaat de last minute niet door. Ook dat is Kermis FM.
0: Ja, klopt. Ja. En mag je daar...

0: tijdens de uitzending bijvoorbeeld, als je klaar bent, ook over de kermis lopen?
1: Ja, absoluut. Dat mag zeker. Ja hoor. Als je gewoon geen diensten meer bij Kermisfilm, dan is het gewoon, dan ga je gewoon lekker de kermis op en dan ga je gewoon lekker de attracties in. Dus nee, dat mag zeker. Dat sowieso.
0: En wat is jouw favoriete attractie als je daar weer loopt?
1: Mijn favoriete attractie, dat is... wat ik wel heel leuk vind, dat is de Booster. Die vind ik wel leuk.
2: Oh ja.
1: Ja,
2: oh
1: ja, Booster. Dat is wel de attractie dat ik denk van... Oh, dat vind ik altijd wel heel vet om in te gaan, zeg maar. Ja, en voor de rest... ik ben zelf een beetje van de eetkraampjes. Dus
0: oh, lekker.
1: Dus wat dat betreft, daar ben ik ook wel vaak te vinden, zeg maar. Dat,
3: de oliebolle kraam, ja, de suikerspin kraam, inderdaad. De snoepkraam.
1: Ja, hoe heet die Spaanse dingen? Gyros? Gyros, ja.
3: Gyros of Gyros.
1: Gyros is wat anders.
0: Ja,
1: van die zoete dingen, zeg maar. Dat
3: is echt lekker.
1: Ja, absoluut. Zeker weten. Dus dat...
0: Ja. Ja, en je kan nog steeds... je favoriete verzoekje aanvragen via 071-580-6547. Ik hoop dat het gauw opgelost is, hè Dylan?
3: Dat hopen wij ook, ja.
1: Ja. Zijn er nog wel platen binnengekomen eigenlijk? In de app of zo?
3: Weet niet. Ik zou
0: niet kijken. Veel.
1: Oh.
3: Nee, niks.
0: Nee, kijk. Niks.
1: Ja, dan wordt het...
0: mijn moeder had een berichtje van Bruno Mars, maar...
1: Oh, dat is wel leuk dat je moeder luistert.
0: Ja,
1: dat,
0: die had het al gedaan. En dan gaan we nu naar Waterdicht van Hanami.
4: Wil je meer informatie over Radio Gemiva? Ga naar radiogemiva.nl.
5: Attention!

0: Hello, baby.
1: Komt-ie dan, hè?
2: Ja, maar wat is dat hier allemaal? Wat krijgen we nu?

0: Vertel me niet de sterkste.
1: Anna May met Waterdicht op Radio Gemiva.
2: Ja, klopt. Anna May, Waterdicht. En we zitten nog steeds lekker met Calvin en Dylan en ik in de studio.
3: Ja, welkom absoluut. Terug. Ja, dat is, zeker. Dankjewel. Ik vind het heel leuk om hier te zijn.
2: Zeker.
3: Ik vind het wel leuk dat vorige keer hadden wij natuurlijk elkaar aan de telefoon gesproken. En ik vind het wel leuk om gewoon nu te zien waar de studio zit, hoe jullie erbij zitten en zo. En ik vind het echt, een heel mooi initiatief, Radio Gemiva. Dus ik vind het echt heel goed. Ja.
2: En merk je dat er veel radio-dj's mannen zijn? Hoe komt dat?
3: Ja, dat is een goede vraag eigenlijk. Dat weet ik niet eigenlijk. Dat is, het is gewoon, mensen worden gewoon uitgekozen op talent en gewoon van zouden jullie het programma kunnen maken. Dus het is niet echt het man-vrouw, dat zou ik niet echt weten, nee.
2: Oké.
3: Nee.
2: Maar komen er nog leuke dingen aan bij bijvoorbeeld, wanneer is er bijvoorbeeld, je werkt het dus met thema's. Kan je al wat verklappen wat voor thema's er dit jaar komen?
3: Jazeker, dat absoluut. Nou ja, goed, sowieso altijd wel een vast thema wat we hebben bij Kermis FM is natuurlijk Roze Maandag natuurlijk.
2: Ja,
3: dat is echt altijd wel een heel mooi ding, Roze Maandag. Gewoon sowieso dat eigenlijk het feest waarin je jezelf kan zijn, zeg maar.
2: Ja.
3: En dat is wel heel mooi. Dus daar gaan we ook heel veel aandacht aan besteden op Kermis FM. Verder hebben we ook nog natuurlijk de gehandicaptenmiddag. Daar gaan we ook aandacht aan besteden.
2: Okay.
3: En verder eigenlijk een beetje die dingen eigenlijk. Zeg maar, weet je, de vaste dingen. Dus dat zijn wel hele leuke dingen. Ook vaste dingen. Dat je denkt van ja, dat is Kermis FM. Trouwens, de Roze Maandag. Het begint eigenlijk zondag al een beetje bij ons met de valse start. De valse start tussen 11 en 1. En dan wordt er echt wel een beetje echt een soort wat je met nieuwjaar hebt. Dat je dan echt gaat aftellen. 3, 2, 1. Dat doen wij dan ook voor de Roze Maandag, zeg maar. Dus dat zijn wel heel veel leuke dingen zijn dat, zeker.
2: Leuk. En wordt het veel beluisterd, Kermis FM?
3: Kermis FM wordt zeker goed beluisterd, absoluut. Sowieso ook de luistercijfers en zo, de dingen die we dan zeg maar krijgen, is heel goed. Goed, ontvangst is ook goed, want vorig jaar waren we te horen op DRB Plus.
2: Mm-hmm.
3: En ik merkte, dat vond het wel grappig, ik zat bij mij thuis ook gewoon Kermis FM te luisteren op een DRB radio. Ik heb zelfs zo'n ding, dus wel grappig, zit je te zappen, dan zeg je, oh ja, Kermis FM, oh wat leuk. Dus dat is in ieder geval wel heel goed, zeg maar. En weet je, sowieso op de FM zijn we alleen in de delen van Tilburg te horen, op de 105.9. Qua luistercijfers zit dat wel goed.
2: En heb je wel eens meegemaakt bij Kermis FM bijvoorbeeld, je draait een nummer en die wilde je helemaal niet draaien op de radio?
3: die vind ik een leuke vraag. Ik heb dat zeker wel eens gehad, ja hoor. Dat je dan wel eens denkt van, oh nee, dat heb je dat ene nummer. Of denk je, oh, maar ja goed, uiteindelijk, het is wel zo, de radio maak je natuurlijk wel voor de luisteraar.
2: Dat klopt.
3: En als de luisteraar het nummer leuk vindt, ja weet je dan, wie ben ik dan om te zeggen, nou ik ga hem niet draaien, want ik vind het niet leuk, zeg maar. Ja.
2: Nee, klopt. Ja. En is er is natuurlijk ook nog de kermisverkiezing. Gaat dat ook dit jaar weer door?
3: Ja, die gaat door, maar wel in een andere vorm, zeg maar.
2: Okay.
3: Die gaat door in een soort van top 40 iets, zeg maar.
2: Oh.
3: Maar dat is een beetje teasen. Dan moet je luisteren wat het is, zeg maar. Dus dat,
2: okay.
3: Dus dat moet je blijven luisteren volgende week. Of nee, vrijdag. Vrijdag eigenlijk.
2: Vrijdag al, om 3 uur.
1: Maar ik heb hem heel de dag aanstaan, dus ik luister zeker mee.
3: Kijk nou, dat is in ieder geval hartstikke goed. Oh, dan ga je het vast wel horen, ongetwijfeld.
2: Zeker. En elk uur natuurlijk de kermiswethouder. Ik ben blij dat Maarten van Asten natuurlijk weer een rondje mee mag draaien dit jaar.
3: Absoluut, dat zeker. Dat is echt
2: altijd. Hij zei vorig jaar nog, we moeten herkozen worden, zei hij.
3: Ja, dat zei hij ook inderdaad. Ja, dat klopt. Nou ja, goed, zo zie je maar weer hoe dat als je iets zegt en dat het dan later toch iets heel anders blijkt te zijn. Dus dat, dat eigenlijk, ja.
2: Ja. En dan gaan we nu luisteren naar Ik Hoor Wie Ik Hoor Te Zijn van Lucilla Bellinga, de nieuwste.
4: De Radio Gemiva Jocks zijn elke werkdag te horen met een eigen show.

0: Lucilla Benega met ik hoor wie ik hoor. Ik hoor te zijn wie ik ben. Lucilla Benega op Radio Gemiva. Zeker. We gaan weer verder, Tim.
1: Ja, we gaan weer verder. En we gaan nu verder met het laatste blokje van Radio Gemiva met Calvin. Ik zou zeggen, heel veel succes bij Kermis FM.
2: Ja, nee, dankjewel. Het gaat helemaal goed komen. Dat sowieso. Maak er sowieso weer een feestje van. Dus dat, ja. Dat zeker.
1: En draaien jullie ook veel Kinderen voor Kinderen?
2: We draaien zeker Kinderen voor Kinderen. Dat sowieso. Dat, vooral als mensen het, ook als mensen het ook aanvragen, dan draaien we dat zeker. En bijvoorbeeld Bewegen is Gezond. Dat is ook echt wel zo'n nummer die, dat wij bij Kermis FM...
0: Die heb ik vorig jaar een aantal keer aangevraagd.
2: Heb jij die aangevraagd? Oh, wat leuk. Ja, dat,
0: want ik probeer ook wel aan de kinderen te denken die op de kermis komen en zo.
2: Ja, oh, dat is wel mooi. Dat is in ieder geval een goede gedachte.
0: Of Blikkendag heb ik ook heel vaak aangevraagd.
2: Ja, van kijk, het is vandaag
0: Blikkendag.
1: Ja. Tegen likkenpijpen natuurlijk.
2: Ja, ja, ja zeker. Dus,
0: en die nieuwe die toen echt net uit was. Ik weet even niet meer hoe die heet. Maar er was toen net een nieuw nummer uit. Dat was ook jullie vaste hit.
2: Oh, van de Davine P. Met
1: ja.
2: De Setons.
1: Ja, Davine. Ja, joh.
2: Ja, ja, zeker. Dat, is, dat zijn wel leuke nummers inderdaad. Ja. Maar bij wie heb je dat aangevraagd? Weet je dat nog?
0: Weet ik niet meer.
2: Oké, dat is...
0: Er waren elke keer weer andere DJ's dus.
2: Ja, ja. Nee, precies. Dat
0: wel
2: is...
0: sowieso bij Domien Verschuren. Want oh, Domien Verschuren, daar ben ik echt gewoon een groot fan van.
2: Jij vindt je goed, Domien?
0: Ja, echt heel goed. Oh, wat... En Steven Bouwman ook.
2: Ja.
0: En eigenlijk al DJ's van Q-Music vind ik wel... leuk.
2: Die klinken wel leuk, hè?
0: Ja. Ja.
2: Gewoon een goede, frisse energie, gewoon gezelligheid, gewoon optimistisch. Ja, nee, dat vind ik, dat ben ik, helemaal mee eens, inderdaad.
1: Zeker. Ja.
2: Dus dat. Maar vooral volgend jaar, gewoon liedjes aanvragen, gewoon blijven doen, zeg maar.
0: Ga ik zeker doen. Ja. Ga ik zeker doen.
2: Ja.
1: Dus ja, voor de hoeveelste keren zijn de Tilburgse kamers dit jaar?
2: Dit is, nou ja, goed, de kermis begon in 2009, dus het zal... Het zal echt wel we hadden toen wel een tijdje een jubileumeditie, maar dat is...
1: 25 jaar natuurlijk,
2: ja,
1: dus zo'n boek.
2: Ja, klopt, ja. Het Kermis FM boek die je dan kon krijgen en zo. En dat is inderdaad wel heel leuk is dat.
1: Komt het rad weer terug?
2: Dat durf ik niet te zeggen. Maar ik durf het niet te zeggen. Kijk, ik kan zeggen van ja, het komt wel terug. Maar laat ik het zo zeggen, waarschijnlijk wel.
1: Oh, gezellig.
2: Okay. Ja, waarschijnlijk komt hij terug.
0: We hopen het.
2: Ja, nee, dat zou mooi zijn. Dat is
1: leuk met al die slingers. Ja. Roze maandag.
2: Ja, ja, precies. Nou, hoort wel een beetje bij Roze maandag natuurlijk. Ja. Een beetje uit je bol gaan en zo. Met veren en glitters en dat soort dingen. Ja, dus, ja.
1: Hoeveel mensen verwachten jullie op de kermis dit jaar?
2: Dat is een goede vraag is dat. Nou, ik denk sowieso... Ik denk sowieso best wel veel eigenlijk. Ja, echt. Dat durf ik niet te zeggen, nee.
1: Nou, dankjewel voor het interview. En ik zou zeggen, dit kan je terugluisteren op Spotify.
2: Oh, is al afgelopen?
3: Ja.
2: Is het al klaar? Oh, nou, tijd gaat snel.
1: Ja, tijd gaat snel.
2: Ja, jazeker. Nou, ik vond het leuk om hier te zijn.
1: Dankjewel.
2: Jazeker.
1: Kliekjesdag. Gaan we maar even wat eten.
0: Voor kinderen. Voor kinderen.
1: Ja.
4: Mijn vader dekt alvast de tafel en vraagt wat eten we vanavond.

0: www.radiogemiva.nl. Radiogemiva.nl.
1: ¡Atención! ¡Atención!

0: Oh la la.
1: Hello baby.
2: Kom die dan hè.
3: Ja, maar wat is dat hier allemaal? Wat krijgen we nu?

0: Hello, baby.
1: Komt-ie dan, hè?
2: Ja, maar wat is dat hier allemaal? Wat krijgen we nu? Hey.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat opgegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. De politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 gedroeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten, terwijl hij meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft hij bewegingloos op de grond liggen. De beelden leiden tot veel verontwaardiging in Italië. Demonstranten vergeleken de zaak in hun protesten met die van Amerikaan George Floyd in 2020. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel, dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en naar Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De 4 mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. En de politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd het rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren gewoonte van de politie om op de maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Een goedenavond en hartelijk welkom bij het donderdagavondprogramma van Gouwe Stad Radio. Met van 7 tot 8 uur Folkroots door Ton Dekker voor samenstelling en presentatie. En van 8 tot 9 uur Marcel Vos met Blues Power. Ook natuurlijk voor samenstelling en presentatie. De techniek vanavond die wordt verzorgd door Remco Bologne. Ik heb een verkeerde naam aangekruist, maar dat maakt niet uit. Remco zit hier en die doet het gewoon weer hartstikke goed. Ik heb bij me een album van Eva Cassidy. Daar heb ik een tijdje geleden al een keer van een album een aantal nummers gedraaid. Maar ik kwam dit album tegen op internet. Ik heb naar die nummers zitten luisteren. En wauw, wat een onvoorstelbaar mooi album is dit. Walking After Midnight, Eva Cassidy. Het nummer waarmee we begonnen is titelnummer van de cd Walking After Midnight. Ik ga zo meteen wel vertellen over componisten en wie er allemaal meespelen. We moeten eerst maar even gaan luisteren naar het tweede nummer van dit album. En dat heb ik tijdens mijn vakantie in de Verenigde Staten regelmatig gezien. Bijna elke dag. Blue Skies.

Zijn we toch weer precies op tijd terug bij het afscheid nemen van dit nummer Blue Skies. En wat ik al zei, als je dus bijna elke dag blauwe lucht hebt met stralende zon, dan kun je vakantie bijna niet kapot. De muzikanten die op dit nummer meedoen zijn Ivar Kessen die op zang en akoestische gitaar, Keith Grimes op elektrische gitaar, Chris Biondo op bas. En als gast hebben ze Bruno Nasta op violin en Lenny Williams op de elektrische piano. En toen verslikte ik bijna in mijn eigen stem. En dat kan natuurlijk een keertje gebeuren. Het album is opgenomen. Het is gewoon een stereo live concert geweest. En daar hebben ze dus een DAT recorder aangesloten op de mengtafel. We hebben dit helemaal opgenomen. Behalve het laatste nummer. Daar hebben ze de zang uit die opnames gevist. Naderhand 30 jaar na het uitbrengen van, of tot na de opnames, hebben ze daar nog weer een keer een mooie instrumentale begeleiding bij gezet. En dit is eigenlijk gekomen door de opnames voor een album Blues Alley. En dat is opgenomen in 1995. En vlak voor deze opnames hebben ze dus een live concert gespeeld waar dus al die nummers gerepeteerd werden. En ook deze nummers van deze cd. En dat heeft ertoe geleid dat dat een ontzettend mooie cd is geworden. Live, maar het publiek is er niet bij te horen. Walking After Midnight. Ik zou nog eventjes kijken naar wie zijn de componisten daarvan. Don Hecht, Walking After Midnight. Irving Berlin, een bekende componist uit de Verenigde Staten, Blue Skies. En voor de volgende gaan we naar Earl Forrest en William O'Harvey. Die hebben Next Time You See Me, de volgende keer dat je me ziet.

Next Time You See Me. En dit album, dat is natuurlijk alleen maar te draaien in deze uitzending. Als dat gebeurt met de toestemming van degene die het uurtje na mij gaat vullen. Want er staat wel lekker veel echt blues gerelateerde. Zelfs blues nummers staan erop. En volgende is ook zo'n lekkere blues song is dat. En we kennen dat allemaal. Is het niet in de uitvoering van Brainbox met Kous Lux op de zang? Of weet ik welke uitvoering je ervan kent. Maar we kennen het allemaal. En het is op het ogenblik zeer toepasselijk gezien. De hoeveelheid zon die we krijgen. De hoeveelheid blauwe luchten die we zien. Summertime is dit.

En er staan niet alleen maar nummers op van onbekende componisten. Althans, voor heel veel mensen zijn ze totaal onbekend. George en Ira Gershwin, samen met Dubose Hayward, die dit nummer gecomponeerd hebben. Maar er staan ook nummers op van welbekende componisten, zoals bijvoorbeeld Bill Withers, Ain't No Sunshine When She's Gone. Oftewel Glenn Frey en Don Henley met Desperado. Dat nummer staat er ook op. Ik heb ze niet uitgezocht voor vanavond, misschien een andere keer. Vanavond gaan we gewoon door met een nummer dat volgens mij afkomstig is uit de Amerikaanse country scene, Honeysuckle Rose.

de Honeysuckle Rose, de uitvoering van Eva Cassidy, maar van het album Walking After Midnight. Een country swing, blues swing, hoe je het ook noemen wil. Gewoon ontzettend lekkere muziek om naar te luisteren. Vooral in haar uitvoering. Het is zo zonde dat deze dame pas op... ze is overleden in november 1996.

1970. En toen was ze pas 33 jaar oud. Dus ze kunnen geen nieuwe muziek meer van haar verwachten. Alhoewel dit album met deze nummers erop, dat is ook pas een jaar of 30 na haar overlijden uitgebracht. In het verleden heb ik dus al, zoals ik al zei, al eerder muziek gedraaid van haar. En dat was toen van het album Songbird. En dat was naar aanleiding van één nummer erop al geschreven is door Sting. En dat nummer is getiteld Fields of Gold. Misschien kunt u het zich nog herinneren. Er staan ook nog best wel bekende nummers op. Andere bekende nummers, zoals Route 66. Wie kent het niet in de uitvoering van de Stones. Maar deze uitvoering van Eva Cassidy, die moeten we vanavond ook overslaan. Ain't No Sunshine van Bill Withers slaan we over. Fever van Eddie J. Coley en John Davenport slaan we over. Wat we niet overslaan is een nummer wat op geen enkel ander album staat. En dat is Down Home Blues, een compositie van George Jackson.

The Down Home Blues, een compositie van George Jackson. We zijn toegekomen aan het laatste nummer waar we vanavond gaan draaien van dit album. En dat is een traditional uit de Amerikaanse rijke geschiedenis van muziek die ze daar gemaakt hebben. Een nummer dat is ook vandaag de dag natuurlijk weer heel erg populair. Want stroop je broek op en loop lekker het water in. Waad een beetje van links en rechts. Koel, laat je benen lekker afkoelen, dat de warmte er een beetje uitgaat. Want daar gaat volgens mij dit nummer over. Wait in the water.

zijn we toegekomen aan het gedeelte live concert voor vanavond. En dat is er eentje van een Engels duo, Mike Silver en Neil Saxon. Mike was altijd een beetje boos dat hij niet elk jaar in Nederland mocht optreden. Maar ja, goed, dat wordt ook een beetje overvoerend. Het concert is opgenomen in Wateringen in café De Scrumpy Pub. En dat was op 7 november 2003. Iets meer dan 26 minuten, Mike Silver en Neil Saxon.

0: See you in a while. Thank you very much. Gaat hij het ongeveer zo doen? Hij gaat het ongeveer zo doen. Hij gaat nou in zijn eentje. Gaat hij een paar nummers zitten spelen. Daarna haalt hij die Deen. Haal je weer het podium op. Want het is jouw avond, Mike. Zeg ik dat allemaal goed?
1: Ja.
0: Gaat eerst nou een paar nummers zelf spelen. Dus dan kun je misschien nog even wat praten met elkaar. Of even naar het toilet gaan. Daarna komt die Deen er weer bij. En dan wordt het toch nog een gezellige tweede set. Een hele fijne tweede set geweest.
2: Dat is een heel appartement, hè?

Dankjewel. Dankjewel. Ik werd gevraagd of ik deze lied zou zingen of zou willen zingen. En dat is een lied die heb ik voor een vriend geschreven. Voor zijn 40ste verjaardag, zoiets, ja. Het heet Farmer's Son.

0: Dank je.
1: Mike Silver en Neil Jackson waren dat in de Scrumpy Pub in Wateringen op 7 november 2003. Programma zit erop. Ik zou zeggen Remco Bologne weer bedankt voor de techniek. Marcel Vos staat al klaar voor zijn programma Blues Power. En wij stoppen vanavond met het album Wild Goose Chasers van de Engelse groep Beans on Toast. En het nummer is getiteld A Fairy Tale Ending. Ik zou zeggen, geniet van het weekend. Wordt wat koeler. Misschien komt er ook een paar druppeltjes extra. En wat mij betreft gaat er volgende week. Dag.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De Commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. AliExpress gaat in beroep tegen de boete van ruim 500 miljoen euro... die het kreeg van de Europese Commissie. Volgens de commissie doet het Chinese webwinkelplatform te weinig tegen de verkoop van illegale en soms gevaarlijke producten. Het bedrijf is het daar niet mee eens. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat dan bijvoorbeeld over namaakmerkproducten of gevaarlijk speelgoed. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10, Roots en Raakvlakken. Luister naar de Roots en de Raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en Raakvlakken.
4: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
5: Gouwe Stad.
6: Exciting and entertaining.
7: Get on up.
6: Here's the DJ who's gonna mix up the best selection of quality hit music.
8: Ladies and gentlemen, brothers and sisters,
6: the party starts here.

0: Ja, lekker dames en heren. Jongens en meisjes, we zijn weer begonnen met Shake en dan de Soul Blues en Funk editie, reggae ook. En dit was ja, de heerlijke slaapkamer Funk Soul van Marvin Gaye uit 1973. Na zijn prachtige plaat What's Going On is dit Let's Get It On. En ja, zo zijn we begonnen met Achter de Knoppen. Patrick Gibbon, luisteraars.
1: Zet je radio lekker harder. Hier is op maandag tussen 8 en 9 uur Shake. Met een uur vol blues, soul en funk. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris.

Nou, zal het lekker luisteraars, want de laatste twee weken van de maand doen we dit. En ja, na deze slaapkamerfunksoul hebben we nog de overtreffende trap, natuurlijk. Want we hadden een groep, die groep is er eigenlijk al niet meer, maar in 1974, een jaar later, die het nog eens eventjes overdeed, kunnen we misschien wel stellen. Want deze groep met Do It Till You're Satisfied, ja, de titel zegt eigenlijk al genoeg. Was ook een band die de funk stevig aanhaalde, een lekkere beat had, strijkers erin pleurde en Sly en de Family Stones naar het trap probeerde te steken. En dit is wel een heel lekker plaatje en daarom draaien hem natuurlijk hier in Shake bij de special van Soul, Funk en Blues. Do it till you're satisfied. Jij moet even op gang komen, maar...

0: Ja, het haalde in 1973 de 11e plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100. En een jaar later werd het in Nederland ook een hit. Pointer Sisters met Yes We Can. Swingende plaatluisteraars. En goed om eens te draaien in dit uurtje. Blues, soul, funk en reggae. En zo gaan we door, want nu pakken we de blues eens lekker bij de staart in de spotlight.
1: In de spotlight.
0: Op 22 november 1981 gebeurde er wel wat gedenkwaardig. Want toen stapte de Stones tijdens het concert van Muddy Waters spontaan het podium op om samen met de legendarische blueszanger een uniek optreden te geven. Ook trouwens Buddy Guy was aanwezig. En Junior Wells. En ook nog Lefty Diz. En het was, ja, het was eigenlijk een onvergetelijk avondje. En een prachtige CD en DVD van verschenen. Er staan werkelijk prachtige nummers op. En ik wil jullie toch twee nummers hiervan laten horen in de spotlight. Muddy Waters, geweldig in vorm. En de Stones trouwens ook. Prachtige combinatie. We gaan 10 minuten luisteren naar Man Is Boy. Maar we beginnen met een bekende natuurlijk. En ja, je hoort Muddy Waters toch wel. De man, ja, die de blues bijna uitgevonden heeft. Al heel vroeg begon. Met de Hoochie Coochie Man. Muddy Waters en de Stones. De blues.
2: The gypsy woman told my mother,
3: oh yeah,
2: before I was born, you got a boy child coming, gonna be a son of a gun.

Twee keer in de maand is het weer tijd voor een uur vol blues, soul en funk. In Shake. Op maandag tussen 8 en 9 uur. Presentatie en samenstelling, Sjaak Zekeris.

0: Somebody hand me my guitar over there.
1: When you hear those numbers, you got to know one thing.
2: Ja, dat is geweldig. Een hele lange uitvoering. Met ook Julian Wells erbij. En natuurlijk Mick Jagger, Keith Richards van de Stones. De hele Rolling Stones stonden trouwens op het podium. Je hoorde hen en ook natuurlijk de Muddy Waters in I'm a Man. Geweldig. Ja, dat hebben we even gehad. Lekkere blues. We gaan nog even door. Want ja, we hebben nu natuurlijk een stukje macho gehad over de vrouwen. Maar wat ook blues is, dat is natuurlijk de drank. En daarom gaan we luisteren naar Brother Boots van QB en de Blizzards live. En die opname is 2021 naar voren gekomen van het album Grollo Blues. QB.
3: Tijd voor de live track.

geluidsman Ed Rozen. Die heeft deze plaat samengesteld. En hij heeft allerlei optredens heeft hij eigenlijk uitgekampt om tot deze selectie te komen. Dit was Brother Boos. God, dat het alweer zo lang geleden is. 2011. Dat Harry Musquet alweer overleed en niet meer onder ons is. We gaan naar Bos Keks. Ja, halverwege de jaren 70 was daar opeens de man die met zijn album Silk Degrees precies op de juiste plek leek het wel. En op de juiste tijd aanwezig bleek te zijn. Het album bood onversneden erg lekkere rhythm and blues met heel veel soul. De legendarische composities, de geweldige muzikanten en Skeks prachtige rasperige stemgeluid klinken trouwens nog steeds, vind ik, als een klok. Blijft een lekker album. Ik heb het over Silk Degrees dus. En ja, ik heb er een nummer van gekozen. In 1976 kwam dit album. Waar ik het net over had, je hoort het allemaal terug. Deze stijl in Low Down. Bos Keks.

En er zaten hier ook mannen van Toto in de band. Ja, prachtig om. Zo, we hebben niet vaak Boris Gags. En dan gaan we naar J.J. Cale. Die stierf alweer in 2013. Ook alweer een tijdje terug, mensen. Gaat ook harder dan je denkt. 73 werd hij. Of 74. We gaan naar 1994. Een live plaat, On The Move. En daarop staat het schitterende nummer, vind ik. Live Crazy Mom. J.J. Cale.

0: Luister je mee? Want dit is Shakes OW de LP.
1: Ja, een plaat geproduceerd door Nick Lowe, luisteraars, van de Fabulous Thunderbirds uit Austin, Texas. Waar Jimmy Vaughn in zat, de broer van Stevie Ray Vaughn natuurlijk. En deze groep, ja, die werd eigenlijk behanden gedragen door Clapton, Eric Clapton en de Rolling Stones. Hele gave muziek vind ik altijd, met een gave mondharmonica, een lekkere mondharmonica erin. En ja, gewoon goede, ja, uptempo, noem het maar, rocking blues. We gaan luisteren naar Can't Tear It Up Enough van het album T-Bird Rhythm van LP uit 1982. En ik zou zeggen, take care. Kom nog terug even zo.

Ja, dat waren de Fabulous Thunderbirds luisteraars. En zo zijn we er alweer. En ik dank Patrick Gibbon voor de techniek. Volgende week weer een blues, soul, funk, reggae uitzending van Shake. En ik zou zeggen, maak wat van. Take care.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. De voetballers van wereldkampioen Spanje zijn begonnen aan hun huldigingstocht door Madrid. Ze rijden in een open bus vanaf de residentie van premier Sanchez naar het gemeentehuis in het centrum van de stad. Daar worden ongeveer 1 miljoen mensen verwacht. Gisteren won Spanje de WK-finale met 1-0 van Argentinië. De Spaanse koning Felipe prijst het doorzettingsvermogen van het team. Het weer dan nog. Het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad. Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Een zeer goede avond, luisteraars. Hartelijk welkom bij Blues Power, het bluesprogramma van Gouden Stad Radio. Mijn naam is Marcel Vos en Remco Bologne doet de techniek. Vanavond in Blues Power de nieuwe cd's van Joe Bonamassa, Harold Young Rel Davenport en John Primer. We hebben Guy Davis in de Basis Blues collectie, Don't Start Me to Talking als klassieker van de avond en een mini special over Wild Child Butler. Kortom, de hele trucendoos gaat open.

Ja, de Amerikaanse topgitarist Robin Ford met het door Alan Toussaint geschreven Trickback. En het komt van Robin Ford's album Bring It All Back Home. En over topgitaristen gesproken, de man die sneller cd's opneemt dan zijn eigen schaduw, Joe Bonamassa, heeft alweer een prachtig project afgerond. The Spirit of Rory Gallagher, Live from Cork. Met onder andere Gary McAvoy en Lecky Dooley op keyboards. En het wordt ons heet onder de voeten.

0: Ja, applaus voor Joe Bonamassa live uit Cork in Ierland. Een Rory Gallagher klassieker Walk on Hot Coals. En in het boekje dat bij de CD-DVD-dubbelaar zit, staat dat Bonamassa in zijn jeugd onder de indruk raakte van Gallagher's live klassieker Irish Tour 1974. Want die LP stond in de collectie van zijn vader namelijk. Dus van dat album, I Wonder Who, van Rory Gallagher.
1: And to go back to a tune you might like to hear. It was called I Wonder Who.

Ja, Chicago Blues zanger-gitarist Eddie Clearwater kreeg met tot zijn ongenoegen de belastinginspecteur op bezoek. De IRS-man heet het, International Revenue Service. En dat komt van het album Frim Doozy uit 1986. En de tweede nieuwe cd van vanavond is van de Amerikaanse zanger-gitarist en mondharmonica-speler Harold John Rell Davenport. En zijn artiestennaam is eigenlijk John Rell met de dubbel L aan het eind. Alweer zo'n jonge Afro-Amerikaans talent. Hij komt uit de Vicksburg, Mississippi. Waar overigens de bluespianist Little Brother Montgomery ooit in 1930 een nummer over schreef. Vicksburg Blues. John Rell is een goede gitarist, een nog betere mondharmonica speler en heeft een heel redelijke stem. Maar hij moet nog wat meer drinken, roken en met slechte vrouwen omgaan en dan wordt het vanzelf beter. Hij is pas 19 jaar als jong was. Tomorrow!

Ja, dat was de klassieker van de avond. Sonny Boy Williamson, de tweede, met Don't Start Me To Talking. En dat was een rhythm and blues hit in 1955 voor Chess Records met Jimmy Rogers en Muddy Waters op gitaar. Als mini-special hebben we vanavond een andere zanger Monte Monica spelen, Wild Child Butler. Ik heb zijn muziek leren kennen eigenlijk door de albums van Lightning Hopkins en door televisieoptredens van Lightning Hopkins die vastgelegd zijn, waarop Wild Child Butler Monte Monica speelde. In het zuiden en het midden en het noorden heeft hij door heel Amerika heen heeft hij gespeeld met allerlei artiesten. Zelfs in New Orleans heeft hij een aantal jaren gewoond. En de laatste 10 jaar van zijn leven woonde hij in Canada. En in de jaren 60 was hij vooral actief in Chicago, in de Chicago blues scene. En daar leerde hij Willie Dixon kennen. We gaan naar 3 nummers luisteren van Wild Child Butler. We beginnen uit de tijd dat hij bij Willie Dixon speelde. Hippie's Playground is van het album Keep On Doing What You're Doing uit 1969 met Jimmy Dawkins op gitaar. En heel veel nummers van dat album werden geschreven door Willie Dixon. En ook een aantal van zijn vroege singles die op Jewel uitkwamen, kwamen uit de koffer van Willie Dixon. Wild Child Butler hebben we daarna live met Kenny Wayne Shepherd. Het nummer Spoonful, opgenomen in 2008. En we sluiten af met These Mean Blues van een album dat jaren later in Engeland werd opgenomen. Wild Child Butler met Hippie's Playground.

George Wildchild Butler met These Mean Blues. En dat komt van het album The Devil Made Me Do It uit 1992 in Engeland opgenomen. Ja, en Chicago Blues was dit. En John Primer die speelt ook Chicago Blues. En dat doet hij al heel lang. Want hij was bijvoorbeeld gitarist in de band van Muddy Waters. En daarvoor bij Magic Slim. Primer is inmiddels in de 80, maar nog volop actief. In 2026 werd er een benefietconcert georganiseerd in Chicago. Voor een befaamde oude bluesclub Theresa's Lounge. Primer en zijn vrienden waren daarbij. We all need friends.

Ja, Guy Davis is een voortreffelijke 74-jarige Amerikaanse zanger, gitarist en mondharmonica-speler uit New York City. En hij speelt ook nog banjo en mandoline. Alles in een stijl die verwant is aan de vooroorlogse folk blues. En Down South Blues is een bewerking van een oud Son House nummer. En daarom speelde Guy Davis niet alleen gitaar, maar ook banjo. Maar ik durf te wedden dat hij het niet tegelijkertijd deed. En dat nummer komt trouwens van het album Sweetheart Like You uit 2009. En dat is een album dat eigenlijk in iedere bluescollectie past. Ja, we sluiten af met de befaamde Paul Butterfield Blues Band van het meesterwerk East West uit 1967. Een nummer dat oorspronkelijk werd opgenomen door een jazz saxofonist, Cannonball Adderley. Maar dit is de versie van de Paul Butterfield Blues Band Worksong en die komt zometeen. U bedankt voor het luisteren. Remco, bedankt voor de techniek. Graag tot volgende week.

0: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. Diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming, maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor dat ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had Polgár naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat de nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Het nationale elftal van Spanje is nog steeds bezig aan een bustour door het centrum van Madrid. Autoriteiten denken dat er zo'n 1 miljoen mensen op de huldiging af zijn gekomen. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Koning Felipe prees het doorzettingsvermogen van het team. Het weer, het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
5: Gouwenstad.
6: Dit programma is eerder op Gouwenstad Radio uitgezonden.
7: Ligt er al een plaat op de draaitafel klaar?

0: Nou, niet dus. Het ligt geen plaat op de... Je had gelijk, Anneke. Sorry. Kan er misschien een plaat dan op de radio? Op de draairadio, tafel? La, la. Kom me bekend voor.
1: Vroom.
0: Ja, ik hoor het alweer.
1: Ronflon.
0: Dat zal het zijn. Even nog goed luisteren.
1: Ronflon.
0: Ja, precies. Ronflon.

een hele goede morgen, middag, avond of nacht. Het is maar net wanneer u naar deze podcast luistert. Come Sunday, wekelijks Jazz Magazine, is weer van zijn kant. En we begonnen met een plaat die ophef en vertier veroorzaakte binnen de jazzwereld. Een gezelschap afkomstig uit Newcastle, England. De formatie Nats, schrijft Knats. Bij elkaar gebracht door vrienden Stan Woodward op de bas en King David Ike Eletchi op de drums. En zij toeren meestal als quintet door de diverse landen en de diverse podia. Maar voor hun nieuwste plaat A Great Day in Newcastle werkten ze echt met, geloof ik, een gezelschap van, nou, als ik het op de hoes hotel, een mannetje of 14, 15. Ze vonden het een aardige gedachtegang om het, de geschiedenis van het socialisme in Newcastle, om dat eens een keer te verklanken. En dat hebben ze dus gedaan op deze plaat. Het stuk wat je hoorde heette Azure Blues. En ik kan je zeggen, het is een hele lekkere plaat. Het is gewoon, hoe moet ik het nou zeggen, moderne jazz die bij jong en oud aan zal slaan. En het is lekker groovy. Kortom, een plaat en een band om in de gaten te houden. Nats. En je schrijft dus Knats. A Great Day in Newcastle. En het nummer wat je hoorde was Azure Blues. We hebben heel veel plaatjes en muziekjes klaarstaan. Dus we gaan snel verder. Niet zonder te melden dat we begonnen natuurlijk met onze eigen kleine herdenking bij het overlijden van Wim T. Schippers. Op naam van 1 januari 1989. Het begin van het programma Ronflonflon met Jacques Plafond. En mensen die Wim T. Schippers zeker kenden, ja, die liggen nu onder de naald. Luistert, we gaan terug naar 1988.

Huppatee. Je denkt in Brazilië te zijn, maar het is toch een Engelse groep die je net hoorde. Ook weer een kwartet in dit geval, aangevuld met heel veel Braziliaanse muzikanten en een gospelkoor. Ik heb het over de nieuwe plaat van het James Taylor kwartet. Ja, niet te verwarren met de singer-songwriter James Taylor die je wekelijks kunt beluisteren bij Sjaak Zeker Is. Tot vervelends toe zou ik bijna zeggen, die wel ooit een keer een plaat heeft gemaakt met een Afrikaans koor. Dus nou, er is wel een linkje. Maar James Taylor had, net zoals net met de andere jazzmuzikant uit Newcastle konden beleven, de behoefte om eens een keer een gospelachtige plaat te maken vanuit zijn zone in Engeland. En het koor wat je hoorde is het Benenden Chapel Choir. En de plaat heet Te Deum. En je hoorde de openingstrek van deze plaat. Have Mercy on Us. Fantastische plaat. Gospel en swing. En nou ja, je hoorde het al. Braziliaanse ritmes. Het knalt alle kanten uit. Stoere plaat. James, de James Taylor Quartet. Met de LP Te Deum. Ja, ik zeg het goed. Daarvoor hoorden we Freek de Jonge. Met Willem Breuken Collectief 1987. Speelden zij samen in het programma Stroman en Trawanten. Er werd bij het programmaboekje was een singeltje. En ik vind het nummer wat je net hoorde, die tekst, Democratie heet dat, is toch echt werkelijk een tekst die nog steeds urgent is. Ja, heel veel mensen vinden Freek de Jonge een oude lul en een zeikert en noem het wel maar op. Maar uiteindelijk zullen we er allemaal wel achter komen dat Freek echt een geniaal theatermaker was die heel veel fantastische programma's heeft gemaakt. Er kan een zekere Patrick Laurijs nog een puntje aanzuigen. Oftewel, die mag niet eens de schoenen van Freek dicht doen. Van Freek de Jonge gaan we terecht. Even een singeltje gewoon van iemand die ik gewoon fantastisch vind. En ik vind dit een geweldig nummer. 1966. Freek zou een tekst voor hem schrijven uiteindelijk in heel veel jaartjes later. Een jongen bouwt wij de groot.

Ja, 95 jaar mocht hij worden. Velen dachten dat hij al lang en breed niet meer onder ons was. Maar nou, hij heeft rustig zijn zeer oude dag beleefd. Abdullah Ibrahim, geboren als Dollar Brand in Zuid-Afrika. Maar hij werd begeesterd door het Mohammedaans geloof en veranderde zijn naam. Man heeft een aantal buitengewoon fraaie platen op zijn naam staan. Een behoorlijke oeuvre hoor. Als je 95 wordt kun je heel veel plaatjes afzetten. En dit was er een van Water from an Ancient Well. En je hoorde het stuk Song for Satima. En daarvoor ben ik eigenlijk al bijna vergeten wat we gedraaid hebben. Dat was, even snel bij de singeltjes grijpen. Nou, eigenlijk geen idee meer. Als ik er weer achter kom, dan gaat dit van mij vernemen. Maud en de Groot, natuurlijk kent u dat land. Op de draaitafel een single van een in Amerika hele gekende R&B-zangeres. Die nu 79 is. Maar eigenlijk gewoon een one-hit wonder. En dat is Dorothy Moore. En zij had een hele grote hit in 1976 met Misty Blue.

Er is weer een nieuwe plaat van hem uit. De contrabassist Avishai Cohen. Je hebt twee Avishai Cohens. En dat is de trompetist en dat is de contrabassist. Alle twee uit Israël. En het verhaal gaat, al denk ik misschien dat ik wel een beetje broodje aap is, dat ze alle twee elkaar niet mogen. Maar ik hoor ook wel eens verhalen dat ze het hartstikke goed bij elkaar kunnen vinden. Nou ja, whatever. Avishai de contrabassist heeft of gaat nog in concubinaat met het Metropoolorkest nieuwe plaat uitgebracht onder de titel Eternal Child. En je hoort het nummer Humbly Yours. En daarvoor Dorothy Moore. Prachtig nummer blijft dat toch. Misty Blue. Haar grote hit uit 1976. En onder de naald. Ja, als je begeleidingskoor bent van zowel Elvis Presley als van Ray Charles als van Aretha Franklin, dan mag je ook soloplaten maken natuurlijk als zanggroep zijnde. The Sweet Inspirations, daar hebben we het over.

Ja, er is ook weer een nieuwe plaat uit van trompetist Ambrose Akinmusier, die de titel draagt Slow-mo Neon Lemonade Hoverings. En je hoorde het openingstuk van deze plaat Prelude in the Ash. En daarvoor de Sweet Inspirations. Ja, met een klassieke recht. Een gospelklassieke bijna, Let It Be Me. En wij drijven al langzamerhand weer naar het putje van deze uitzending. En ik ga gewoon even een partij herrie laten horen. Zo simpel ligt het. Cecil Taylor. Ja, ik draai het niet zo vaak, want ik weet dat is voor de meeste mensen toch wel heel erg moeilijk luisteren. Tof vond ik de dubbel CD Alms Tiergarten Spree. En dan ga je er toch iets van laten horen. Want Cecil Taylor kreeg in 1988 een vrij baan in Berlijn om daar te werken. Om daar workshops te geven, concerten te geven, mensen les te geven, etcetera, etcetera. En ook concerten te geven met de Cecil Taylor European Orchestra. En wie daar allemaal niet in zaten, zeg, mijn genade, dat is echt inderdaad alle goden van de moderne jazz en de improv muziek. Ik noem gewoon maar even de namen, dan kun je even rustig naar achtervallen. Rico Rava, Thomas Stanko, Peter van Bergen, Peter Brutsman, Hans Koch, Evan Parker, Louis Clavies, Hannes Bauer, Christian Radovan, Wolter Wierbos, Martin Mees, Günter Hampel, Cecil Taylor zelf natuurlijk, Tristan Honzinger, Peter Kowalt, William Parker en ja, hij mocht niet ontbreken, onze eigen Han Benink. Ik laat je een klein stukje horen van de opening van een van die twee stukken die die avond werden gespeeld op 2 juli 1988 in de Congresshalle Berlijn. En van al die activiteiten is echt een mega box uitgebracht die je kunt terugvinden op Bandcamp. Luister naar het begin van Involution, Evolution. En val maar even stil van de herrie. Als slot, en volgende week zijn we er weer met een nieuwe uitzending. Cecil Taylor, European Orchestra.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De douaniers die in april werden aangehouden op verdenking van het stelen van informatie uit de computersystemen van hun werkgever mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechtbank bepaald. Het gaat om twee douaniers van 26 en 45 uit Rotterdam en een van 41 uit Kapelle aan de IJssel. Douaniers worden ervan verdacht dat ze zich hebben laten omkopen, dat ze hun ambtsgeheim hebben geschonden, computervredebreuk hebben gepleegd en de invoer van cocaïne hebben voorbereid. Twee van hen worden ook vervolgd voor witwassen. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had haar naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat de nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Na een rondrit per bus door het centrum van Madrid is het nationale elftal van Spanje aangekomen bij het erepodium voor de huldiging. Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er bijna 2 miljoen mensen op de been zijn om het spektakel bij te wonen. De spelers die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. De diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid is de huldiging van de Spaanse nationale voetbalploeg afgelopen. Op een groot podium werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen na een lange rit door de stad met een bus. De bondscoach bedankte iedereen voor de steun en hun aanwezigheid bij de huldiging. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft een drukke eerste dag achter de rug. Hij werd maandag beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde een aantal ministers. Ook belde hij met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran zijn gisteravond urenlang vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, zegt de Franse minister van Buitenlandse Zaken. Hij noemt het een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft vooralsnog niet gereageerd. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wat meer bewolking. De temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
3: Je eigen omroep in de buurt.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Burnham werd maandag beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Het OM heeft 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk, tegen een ex-politieagent van 38 uit Roermond. Hij wordt ervan verdacht een vrouw van 28 te hebben verkracht. Na een festival was de agent met haar mee naar huis gegaan. De man zegt dat ze daar met wederzijdse instemming seks hadden. De vrouw zegt dat ze onder invloed van drugs is verkracht. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak.